0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april, vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Guido.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed, werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: www.radiodj.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit

kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

Radio Noordzee. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hit.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: op radionoordzee.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
6: GWC!
4: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ook voordelig bij trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe-meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker!
5: Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: With the OG's.
8: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: serie Big Brother. Han van Eyck hoorde je en leef.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag. Oh, lekker hoor. Bijna weekend. Tijd om te gaan ontspannen. Nog eventjes deze dag doorkomen. Nou, ik beloof je, Noordzee is bij je. En wij zorgen voor de goede plaat, oké? Okay? De pure Hollandse muziek. Met zometeen een banner voor je. Olivia en Samuel Welten. Ook een toontje lager hoor. Oh, dan komen we alles langs. Vandaag 5 juni 2026. Vandaag Wereld Milieudag. Dus even graag even alles gescheiden in de afvalbak doen. Vandaag, ook morgen trouwens. En de jaarlijkse libellen tuintelling gaat van start. De Vlinderstichting vraagt mensen met een tuin. Dus niemand wil komen, mag je niet meedoen. Nee, alleen een tuin. Om dit weekend een kwartier lang te tellen hoeveel libellen daar rondvliegen. Nou. Oh, ik heb er wel eentje. Ja, ik heb er eentje in mijn huiskamer gehad zelfs. Ja. Nou, eentje kan ik al optellen. Eentje gaan we toevoegen. Hey, fijn dat je erbij bent op de vrijdag. Even wakker worden samen, alright?

0: wat er allemaal gebeurt op de vrijdag om 1 uur? Nee? Nou, dit.
1: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
2: Ik ruik het weekend al.
3: Nee, dat ben ik.
1: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
2: Johnny, regel jij de bitterballen?
3: Hier, vangen.
1: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
2: Gezellig!
1: Elke vrijdag vanaf 1 uur. Op

Mag ik jouw grijze massa in je hoofd even aan het werk zetten? Ja, want het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Welke plaat zou je graag willen horen? Welke nederpoppepper? Oftewel, welke plaat geeft jou een oppepper van de nederpop? Geef het door via radionoordzee.nl, dus radionoordzee.nl. Duik ik zo meteen de archiefkast in en probeer jouw plaat te draaien. Dat beloof ik je, oké? Hier is Toontje Lager.

de Graaf, hij presenteert vandaag voor de laatste keer de lunch tussen 12 en 1. Het is leuk om even mee te pakken. En vandaag ook weer kans op kaarten voor zijn concert in november. We geven die kaarten exclusief weg hier bij Noordzee. Cadeautjes. En muzikale cadeautjes krijg je ook natuurlijk. Deze mooie van Roxy Dekker. Jouw idee is dit. Laat je even meevoeren met de klanken.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, tof jij even.
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
20: Streekt. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet al onderzoek naar de site. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type. Eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN AMRO. En de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk schrapt het idee om straten te noemen naar Arabische wadi's, drooggevallen rivieren. Inwoners vonden ze niet passen bij Bleiswijk. Nu gaan de straten onder andere Trekschuit en Praamplantsoen heten. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.

0: zo hoorde je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: René, dankjewel voor het meedenken. Een leuke appje van René. Zegt Silvan, ja, mijn favoriete plaat van Hazes, dat is toch de basis. Is er eentje die je niet zoveel draait? Namelijk Zondag. Zou je die kunnen draaien op vrijdag? Niet op zondag? Nee hoor. Gaan we doen, ook op de vrijdag. Hier is André Hazes.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Voordat we koffie gaan drinken, over een klein uurtje gaan we contact zoeken met Jerome. Hij heeft een nieuwe single. En daar willen we alles over weten, dat kun je wel begrijpen. Hè? En dit is ook zo'n klassieker die we graag voor je draaien hier bij Noordzee. Acta de Munnik. Groeten.

0: Noordzee.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
3: Kenneth Smit.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp.

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

dat klopt, Carla. Die zegt dat. Was dat niet een hitflits? Jazeker. Tino Martin en Jong en Dom. Ach ja, we zijn allemaal jong en dom geweest, toch? Dat wil ik wezen. Niks is ons vreemd in het leven. Maan en Goldband ervoor en stiekem. En over stiekem gesproken. Niet doorvertellen. Zometeen ga ik stiekem Henk Dissel voor je draaien. Een waterpas, die plaat komt eraan. Ook een Gordon heb ik nog voor je. En nu tijd voor die prachtige van Treintje Oosterhuis. Dus.

jong voor altijd te blijven. Want hij doet mee aan een uitdaging om binnenkort op de cover te komen van The Men's Health. Dat zijn vaak van die gespierde mannen. Sixpack, weet je wel. Goed afgetrainde lichamen. Nou, Gordon is daar volop mee bezig. Sneak preview hebben we laatst gehad. In de bedrijfssport al. Hij is goed bezig. Echt waar, dat gaat een goede kant op. Dat komt echt allemaal in orde. Zo dadelijk voor je. Joling.

Vera Joni hoorde je bij Noordzee. En nu het voor één keer. Zoals je weet, rond 9:50 elke werkdag gaan wij ochtendkoffie drinken. Zo ook deze ochtend. En Jérôme gaan we zo meteen draaien. Hij heeft een nieuwe single.

0: Luister deze week de hele dag naar Radio Noordzee. Stuur het woord tickets in een bericht naar de studio. Tickets en win toegang voor twee. Voor Kido van de Graaf.
1: Het is mijn eigen schuld en het is al te laat. Mijn glas is net gevuld, ja je weet hoe dat gaat.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt de ABN AMRO. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Hij ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland maandag nog één oefenpotje tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.

0: Zuilen hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, deze ochtend drinken we een bakkie koffie en praten we bij met Jérôme. Jérôme, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou zeg, leuk om elkaar te spreken. En gefeliciteerd met je nieuwe single, hè?
2: Insgelijks, ja. Ontzettend bedankt, man. De allereerste.
0: Ja, we gaan er zo eventjes uitgebreid over kletsen. Maar eerst even kijken naar deze zomer, want die komt eraan. Hoe ziet jouw zomer eruit? Ga je op vakantie of moet je veel optreden?
2: Het begin van de zomer lekker veel optreden. In de zomer zit ik nog even te twijfelen. Mijn ouders hebben een lekkere camper tot mijn beschikking.
0: Oh, lekker.
2: Dus wie weet dat het nog een last-minute vakantie wordt. Maar ik heb nog niks op de planning staan, helaas.
0: Nou ja, ik snap het, want jij hebt natuurlijk een nieuwe single uit. Je weet nooit wat het gaat doen, hè? Misschien moet je wel continu doorknallen qua optredens.
2: Ja, je weet het niet. Ik vind het ook erg spannend. Ik moet zeggen, ik ben al een tijdje aan het zingen. Professioneel gezien, ja. Zeg maar, als soort coverzanger.
0: Ja.
2: En het voelt toch een beetje, ja, het voelt een beetje spannend. Hè? Je mag weer eigenlijk opnieuw beginnen met iets nieuws. En dat vind ik echt waanzinnig. Maar het is ook een beetje spannend.
0: Ja, want dit is jouw allereerste single, hè? Je debuutsingle, toch?
2: Ja, het is je eerste eigen single. Ik ben een jaartje geleden begonnen met schrijven.
0: Ja.
2: Op zoek gegaan naar de juiste partijen waarmee we graag samen wilden werken. En dat is uiteindelijk Alles uit het Leven is de eerste plaat geworden.
0: Nou, ik denk dat je de juiste mensen om je heen hebt gevonden, want de sound die je hebt gemaakt is echt helemaal van nu, hè?
2: Ja, het is goed, hè. Ja, ik ben er ook zo blij mee.
0: Ja.
2: Ik zing hem al regelmatig live. Afgelopen zondag ook met de liveband gespeeld.
0: Ja.
2: Ja, dan merk je natuurlijk dat het is nog pril. Het is pas net uit. Alleen ja, je merkt wel dat ik berichtjes krijg van mensen die zeggen van... joh, nou ja, weet je, je hebt het wel bond gemaakt. Want het zit de hele dag in mijn hoofd.
0: Ja, leuk is dat. Ja, het zit echt, wat ik kan zeggen, de sound van nu zit erin. Alles uit het leven. Doe jij dat ook? Haal je alles uit het leven, Jérôme?
2: Ja, ik denk dat ik dat zeker doe. Als je het zo wil formuleren, alles in het leven, dan hou je geen stuiver over.
0: Ja, dat is waar.
2: Het leven vieren, dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind.
0: Ja, dat is
2: waar. En ik denk ook dat het gevoel dat we uit willen dragen met het nummer is niet per se... Hey, dat als je met je vrienden in de kroeg staat en dat je 20 bieren in je mik hebt... en dat je zegt, vandaag echt alles uit het leven. Ik denk dat het natuurlijk veel verder gaat dan dat.
0: Ja. Wat is nou iets bij jou dan wat nog echt uit het leven... wat zou je nog willen doen bijvoorbeeld? Wat zijn wensen die je nog hebt in je leven? Bungee jumpen of dat soort dingen?
2: Mijn ouders waren vroeger veel van de vakanties met Sleurhut. Dat vond ik als kind fantastisch. Alleen daardoor heb ik wel in mijn jongere jaren, maar ook in mijn, tienerjaren, eigenlijk nooit zoveel gereisd.
0: Nee.
2: En ik ben vorig jaar voor het eerst naar Azië geweest. En ik heb toch wel eigenlijk een droom om dat iets wat meer wat verder uit te bouwen. Om dus te gaan reizen.
0: Ja.
2: Dus dat is een droom. Maar ja, weet je, het is... Ik probeer... Altijd. Ik heb altijd de wijze les geleerd gekregen. Ja. Is dat je probeer zoveel mogelijk in het nu te leven. En niet te veel alleen maar aan de toekomst te denken.
0: Nee, nou,
2: dus dat je bezig bent met nu. En dat is denk ik ook weer onderdeel van alles uit het leven halen. Dus ik heb zeker dromen en zeker nog wel wat wensen. Maar joh, ik kijk zo nu naar buiten en ik woon in Rotterdam. En dan zie ik het zonnetje schijnen en denk ik,
0: schijnt de zon daar.
2: Vandaag is gewoon weer mijn dag.
0: Jérôme, alles uit het leven. Jouw nieuwe single, we gaan nu draaien bij Noordzee. Gefeliciteerd ermee en geniet ervan, hè?
2: Waanzinnig, dankjewel voor het fijne gesprek. Nou,

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
11: Lineker!
12: Ja, Gary Lineker!
10: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen...

0: tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Puzzel.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. Trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten.
5: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Noordzee, goedemorgen.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Het is 5 juni, vrijdagochtend. Welkom bij Noordzee, 200% puur Hollands. Wereldmilieudag vandaag, ook de jaarlijkse libellentuintelling gaat van start. De Vlinderstichting die vraagt mensen met een tuin om dit weekend een kwartier lang te tellen hoeveel libellen daar rondvliegen. Dat moet je even doorgeven via de site dan. Van de Vlinderstichting. En qua voetbal, ja, het wordt wel spannend, hè. Nederland is richting New York gevlogen. En Nederlands elftal belegt een pre-camp in New York in aanloop naar het WK. Tot met 8 juni. Deze elftal speelt op 8 juni de laatste oefeninterland in aanloop naar het WK tegen Oezbekistan. Gaat plaatsvinden in New York. De selectie gaat op 9 juni naar het Team Base Camp in Kansas City. Missouri. Gaan ze heen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit WK gaat verlopen. Jij ook? Ik ben heel benieuwd. En trouwens, de Formule 1, het weekend gaat starten in Monaco. Race is zondag pas, maar vandaag wordt er natuurlijk getraind. Hè? Vrije trainingen zijn er. Wat gaat Max doen? Dat is de vraag.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
14: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
15: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
16: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai kom je naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go
23: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Artsen klagen tabaksfabrikant Philip Morris aan om een campagne. Daarin wordt mensen gevraagd bezwaar te maken tegen strengere Europese regels rond tabak en nicotine. Maar de artsen vinden de campagne eigenlijk gewoon pure reclame. Medewerkers van de omstreden porno-website Mannerless hebben volgens de NOS ook zelf beelden van kindermisbruik geüpload. Eerder zei de website nog dat illegale bestanden alleen zijn geplaatst door gebruikers. En het Drentse dorp Gieten heeft vannacht meer dan 40 asielzoekers opgevangen in een noodopvang. Anders hadden die buiten moeten slapen, want er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
4: De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor. Nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Berchem-Zoom-Rotterdam. Voor afrit Oud-Beijerland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk beaand worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

geen boef is. Geen boevengezicht heeft. Dan is het wel Sven Versteeg. Aardige gast. Lange Frans daarentegen. Nou ja, die... Nou goed, een leuke combinatie hoor je. Boevenpad hoor je bij Noordzee. Gerspard Doel daarvoor. Louise. Goedemorgen Noordzee, hier Hogeveen. Koffie staat klaar, radio ook. En nu ik zelf nog wakker worden. Groetjes Gerard. Fijn Gerard dat je erbij bent, dankjewel. Uit Zierikzee wordt er ook geluisterd. Anja die zegt, ja deze vrijdag, ik ben al een beetje aan het zwaaien naar het weekend. Van mij mag het weekend beginnen. Goed zo. Er zijn leuke dingen dit weekend in Zierikzee. Een soort zomerfeesten zijn er volgens mij. Van plan om de schuur te gaan opruimen in Barneveld. Tot nu toe heb ik vooral spullen gevonden die ik al jaren kwijt was. Dat zegt Willem. Willem, dankjewel. Hij vraagt ook aan een plaats van het goede doel. Of het die wil doen, wil draaien. Dat bedoel ik eigenlijk. Alles geprobeerd. Nou, dat gaan we doen. Leuke suggestie. Zijn altijd blij mee. Het goede doel hier bij Noordzee.

Cruijff en de Mol. Estelle en Johnny gaan weer de middag op leuken richting jouw weekend. En dan natuurlijk René Verkerk. Maar zometeen, eerst mijn grote vriendin Marleen Sauwpalen. Veel plezier met haar. Mag ik een klein applaus voor Marleen? Ja, want zij is er weer helemaal klaar voor, hoor. Heeft de tanden gepoetst, haar is weer gefeund en gaat je meenemen tot 12 uur. Spreek je maandag weer. Hier is Jeroen van der Boom. Je bent zo bij Noordzee.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
9: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

fijne hoor, deze. Vrij zijn van Marco Borsato. Heerlijk zo'n gitaarsolo even op de vroege ochtend. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Noordzee, Marleen hier. Het is bijna weekend, hè? Althans, ik hoop voor jou. Ik hoop voor jou dat jij een lekker weekend kunt vieren. Ik verheug me in ieder geval er alweer op. En de eerste week zit er alweer op, jongens, van deze maand. Vrijdag 5 juni. En op deze dag in 1964 traden de Beatles op in Nederland. Ze doen hier op die dag een tv-optreden en ze geven ook twee concerten. Ook doen ze een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Als toerist natuurlijk. Ja, misschien heb je die beelden wel eens voorbij zien komen. Hysterische taferelen al op Schiphol, waar ze aankomen. Ze hebben zich ook helemaal omgekleed in een traditioneel Volendams kostuum. Ze hebben de foto's gemaakt. Eigenlijk alles wat een toerist doet. Ook hebben ze, zijn ze naar de Wallen geweest. En John Lennon die heeft jaren later in een interview gezegd over dat bezoekje in Amsterdam. Ja, er bestaan foto's van mij in Amsterdam waar ik op mijn knieën het bordeel uitkruip. En mensen die zeggen dan tegen mij, terwijl ik daar op mijn knieën helemaal ladder zat, dat bordeel uit kom kruipen, zeggen ze: Good morning, John. Nou, dat moet je toch niet voorstellen. Een memorabel bezoekje is dat geweest dus aan onze hoofdstad. Nou, even terug naar de muziek van nu. Want Tino Martin en Replay die hebben hun krachten gebundeld natuurlijk in deze single Eén Dag. Maar er komt veel meer lekkere muziek aan. Fleming, Snelle, Trobi. Om maar eens een paar te noemen. En natuurlijk zometeen de Radio Noordzeester voor het laatst vandaag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allers en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Guido Weijers sluit dit jaar weer af met een oudejaarsconferentie. Talpa heeft bekendgemaakt dat zijn 12e eindejaarsshow wordt uitgezonden op SBS6. Vorig jaar ging de voorstelling om privéredenen niet door, maar nu maakt de cabaretier zijn comeback. Voor SBS6 voelt dat extra bijzonder, omdat zijn eerdere oudejaarsconferenties daar ooit ook begonnen zijn. Rond de concerten van Jay in de Gelredome is flink wat commotie ontstaan. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch zijn er inmiddels 3 demonstraties aangemeld voor zaterdag. Het gaat om een actie van het CIDI en 2 individuele demonstranten. De gemeente wil ervoor zorgen dat de demonstranten zichtbaar en hoorbaar zijn tijdens het evenement. Jay ligt al langer onder vuur vanwege eerdere antisemitische en racistische uitspraken, waarvoor hij begin dit jaar excuses aanbood. Voor de 2 concerten zijn zo'n 70.000 kaarten verkocht. En Manuel Broekman verwacht dat veel kijkers zichzelf zullen herkennen in de nieuwe comedyserie All In. De acteur vertelt dat de serie draait om de kleine, soms ongemakkelijke trekjes van mensen op vakantie, zoals jaloezie en de drang om status te tonen.

Klein orkest over 100 jaar. Ja, waar zouden we dan zijn, hè? Een mooie filosofische vraag waar je het hele weekend over na kunt denken. Nou ja, denk wij zelf onder de groene zoden. Maar hoe is het dan met de wereld? Hoe gaat het met de aarde? Nou, misschien mooie dingen om af en toe eens bij stil te staan. Straks de laatste dag van onze Radio Noordzeester. Dan maken we een combinatie van haar Engelstalige muziek en haar Nederlandstalige muziek. Davina Michel ga je zo meteen horen. Maar eerst deze.

Maxime en Babette. Hoe dan ook, inderdaad. Zometeen de Radio Noordzeester Davina Michel. Na 22:30 ga je haar horen, ook in het Engels. Jawel, we maken gewoon een combinatie tussen Nederlands

0: Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Griekenland, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe-meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Zeker. Lange Frans en John West, alles wat ik zoek.
2: De Radio Noordzeester van de Week.
1: Onze Radio Noordzeester is deze hele week Davina Michel. Voor het laatst natuurlijk vandaag. Ondanks dat ze maar heel weinig Nederlandstalige muziek heeft gemaakt, is ze een van de meest gewaardeerde zangeressen van dit moment in Nederland. En dat blijkt ook wel. Ze is behangen met awards, Edisons, de top 40 awards, 100% NL awards, let op het meervoud, hè, top 2000 awards, nou, enzovoort. Op de laatste dag van de week wil ik een nummer van haar draaien, ook uit Beste Zangers komt. En dat komt uit de aflevering waarin Suzanne en Freek centraal stonden. Zij heeft een Engelstalige versie gemaakt van het nummer van Suzanne en Freek, Goud. En daar heeft ze Gold Plated Love van gemaakt. Het is ongelooflijk goed bekeken en zij heeft dat eigenlijk ook een beetje gecombineerd met Nederlands. En dat is natuurlijk de reden dat we het wel gaan draaien hier bij Radio Noordzee. Hele mooie om deze week af te sluiten. De week van de Radio Noordzee ster Davina Michel met Goud.
2: De Radio Noordzee ster van de week.
3: Your skin is soft, your voice is loud.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

het leven van Benny de Munk. Het is al bijna 11 uur en dat wil zeggen dat we in het volgende uur voor de laatste keer ook de link dansen hebben in de link van Marleen. Dat wil ook zeggen dat je in het volgende uur een verzoekje gaat horen waar jij je nog steeds voor kan aanmelden. Je kan mij

0: Noordzee.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
3: Lineker!
4: Ja, Gary Lineker!
2: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
5: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Nou ja, het is eventjes over 11. Welkom in het tweede uur, Marleen, hier op Radio Noordzee. Met zometeen de link van Marleen. En dat heeft alles te maken met dansen. En ik heb gekozen voor een duet al. Ja, misschien is het niet echt een duet. Het is een samenwerking tussen een zangeres en een band. Noem je dat dan ook een duet? Weet het eigenlijk niet. In ieder geval dat zometeen. Ook word je weer op de hoogte gebracht van het laatste shownieuws natuurlijk. En ja, muziek van alle tijden en in alle stijlen, kan je wel zeggen. Deze bijvoorbeeld uit de jaren 80. Ken je deze nog? Het bandje Vulcano met ja, hun hit als

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allers en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Guido Weijers sluit dit jaar weer af met een oudejaarsconferentie. Talpa heeft bekendgemaakt dat zijn 12e eindejaarsshow wordt uitgezonden op SBS6. Vorig jaar ging de voorstelling om privéredenen niet door, maar nu maakt de cabaretier zijn comeback. Voor SBS6 voelt dat extra bijzonder, omdat zijn eerdere oudejaarsconferences daar ooit ook begonnen zijn. Rond de concerten van Jay in de Gelredome is flink wat commotie ontstaan. Volgens burgemeester Ahmed Markoes zijn er inmiddels 3 demonstraties aangemeld voor zaterdag. Het gaat om een actie van het CIDI en 2 individuele demonstranten. De gemeente wil ervoor zorgen dat de demonstranten zichtbaar en hoorbaar zijn tijdens het evenement. Jay ligt al langer onder vuur vanwege eerdere antisemitische en racistische uitspraken, waarvoor hij begin dit jaar excuses aanbood. Voor de 2 concerten zijn zo'n 70.000 kaarten verkocht. En Manuel Broekman verwacht dat veel kijkers zichzelf zullen herkennen in de nieuwe comedyserie All In. De acteur vertelt dat de serie draait om de kleine, soms ongemakkelijke trekjes van mensen op vakantie, zoals jaloezie en de drang om status te tonen. Volgens Broekman zorgen juist die herkenbare situaties voor de humor. De opnames vonden plaats in een hotel aan zee in Spanje en de acteurs kregen veel ruimte om te improviseren. Vanaf 6 juni is All In te bekijken op Sky Showtime.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: de songs waar dans in de titel zit. En ik heb voor deze laatste link heb ik een nummer gekozen van Mo samen met Raccoon. Sowieso natuurlijk al een hele mooie combinatie. Ze hebben dat voor het eerst ooit gezongen op Pinkpop. Misschien was je er toen bij in 2022. En dit nummer heet Dans met mijn ogen dicht.
1: De link van Marleen.
2: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

is het al bijna 11:30. Dit is Doe Maar, wat je hoort, Eén Nacht Alleen. Maar mocht je nou zin hebben in een heel ander genre, een mooie romantische ballad of zo, of juist een wat steviger rocknummer, je kunt het me laten weten via radionoordzee.nl, want zometeen draai ik een verzoekje. Dus alles mag, als het maar Nederlandstalig is, hè. Dus ondertussen, geniet maar van Doe Maar.

0: Noordzee. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: 11!
7: GWC!
6: 11!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
13: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
17: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
23: Oranje fans opgelet.

Rosso en Emma Heesters liefdesverdriet. En dan is het nu inderdaad tijd voor het verzoekje. Ik heb een hele leuke binnengekregen van Leo. Leo die zegt, ik vond Doe Maar hartstikke leuk, maar toch wil ik iets heel anders. Namelijk Rob de Nijs. En specifiek het nummer Zondag. Zou je dat voor me willen draaien, Marleen? Dat is bij deze geregeld. Uiteraard, Leo. Een hele mooie. Dus ik weet zeker dat we er heel veel mensen blij mee maken. Maar nu is die wel speciaal.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

prachtige toen ik je zag van Hero natuurlijk. En dit is bijna 12 uur. Dat betekent dat voor het laatst natuurlijk deze week Kido van de Graaf voor je klaarstaat. En volgens mij zag ik hem al op de gang lopen. Hij heeft er volgens mij zin in. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is natuurlijk het leukste wat er is. Om gewoon leuke muziek te draaien. Hij heeft zijn favoriete platen voor je meegenomen. Nederlandstalig. En is er tot 1 uur. En dan blijf je natuurlijk bij Radio Noordzee. Ook voor alle middagprogramma's. Hè. Johnny de Mol komt er natuurlijk aan. Hè, samen met Estelle. En wat een middag met René Verkerk. Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren naar Radio Noordzee. Ik wens je alvast een fijn weekend. Ik vertel je ondertussen dat ik er ook nog eventjes een tijdje tussenuit piep. Ik ga niet weg in de zomervakantie, maar hier nu wel eventjes. Dus ik zie je over een paar weekjes weer. Maar zover is het nog niet natuurlijk, hè. Fijn weekend eerst.

0: fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarbij is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Lunch. Samen met Guido van der Graaf.
1: Nou, ik weet niet hoeveel sterren dit waren, maar Frank Boeien, maar het waren er heel wat, hoor. En wat heerlijk dat het weer vrijdag is, jongens. Ik kan toch zo genieten van de dag vrijdag. Heerlijk wetende dat vanavond die eerste fles open getrokken kan worden. Het feest gaat beginnen. Je mag de kroeg in. Je kan weer lekker genieten van het weekend. Het is prachtig weer. Ik hoop jullie ook in ieder geval. En vandaag is ook de laatste dag dat jullie kans maken op die allerlaatste tickets voor mijn show in Avondslive 27 november. Dus stuur nog één keer tickets. En misschien ben jij wel de gelukkige winnaar. Dit is Flemming en Mart Hoogkamer met 100%.

schuilen en het is tijd om de volgende gasten aan te kondigen. En ik ben al blij als ik die naam mag noemen eigenlijk. Ze waren bij mij in het concert in het Circus Theater. En deze gasten, ze zingen zo fantastisch. Ze hebben hun eigen hits. Maar deze samenwerking, dat was voor mij altijd de druppel om het hele album te kopen. Om alles te luisteren wat ze hebben gemaakt. Dit zijn Gordon en Replay met

Wat een geweldige band is de 3A's toch, hè? Dit was Losvast. En als je nog niet genoeg hebt van al deze heerlijke muziek van eigen bodem, dan kan ik alvast verklappen dat Emma Heesters er zo nog aankomt. En

0: info@radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Altap.
3: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Kido.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido van der Graaf.
1: André Hazes en Robert van Hemert, samen uit, samen thuis. Wat een lekkere plaat, hè. Dankjewel voor alle leuke reacties die jullie deze week via radionoordzee.nl hebben achtergelaten. En ook vandaag heb ik weer een vraag uitgezocht. Deze is van Alexander de Boer en hij vraagt, omdat ik een druk bestaan heb, wat ik doe om te ontspannen. Ik vind het heerlijk om eventjes lekker een potje padel te spelen. Klinkt misschien als gewoon echt sport, maar is voor mij ook echt ontspanning. Lekker eventjes iemand helemaal van die baan afmappen. Dankjewel Alexander voor je vraag. Dit is iOS met Altijd Wel Iemand.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Samuel Welten en de bankzitters uit Slover. Toppen. Ik heb zo genoten van deze heerlijke lunch. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. Het is tenslotte weekend. Het is die mooie vrijdag. We gaan er een heerlijk weekend van maken met z'n allen. Ik heb echt een heerlijke week gehad hier op de radio. En ik hoop dat jullie heerlijk geluncht hebben met mij. Ik vond het in ieder geval fantastisch. En deze week zit er helaas op. Maar ik kom snel denk ik weer terug. Luister vanmiddag tussen 4 en 7 naar de middagshow met René en Jonathan. En misschien maak jij daar wel kans op die allerlaatste tickets. Ik wil jullie bedanken allemaal. En wie weet tot 27 november in die Avas Live. Heb een mooi weekend. Dit is Marco Bossato met Kom maar bij mij.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voetenaar.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Estelle, goedemiddag, zeg maar.
3: Ja, er staan momenteel 22 vertragingen en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar een klein half uur vertraging tussen Beest en de Martinus-Nijhofbrug. Dan de A12 richting Oberhausen, daar 22 minuten voor de grens van Duitsland. En als laatste ook op de A12, maar dan Arnhem-Utrecht. Daar een half uur voor Grijsoord vanwege een ongeluk.
2: Dankjewel. Heb je er een beetje zin in vanmiddag?
3: Jazeker.
2: Ah, anders ik wel.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, goedemiddag. Hey, jij bent lekker bezig. Dat mag wel eens gezegd worden, toch? Want je hebt radio op Noordzee gezet. En dat betekent dat je erbij bent. Een spik splinternieuwe.
1: Cruijff en de Mol.
0: Met mij, Johnny. En natuurlijk Estelle. Goedemiddag. Hoe is het?
2: Ja, goed, schatje. Een lekker weekje achter
0: jij er over lekker gesproken lekker uit.
2: Ik heb een kleurtje, hè?
0: Uitgerust, kleurtje. Wat is gebeurd?
2: Ik was van het weekend, had ik gewoon lekker terrasjesweekend. Had ik met een vriendinnetje afgesproken. En dat wil ik toch dan even aan je vragen. Want mijn vriendinnetje, die woont 15 jaar niet meer in Nederland. Ja. En die spreekt dan gewoon Engels tegen mij. Wat vind je daar dan van? Terwijl ze gewoon vloeiend Nederlands spreekt.
0: Ja, daar vind ik wel wat van. Maar zeg je dat dan niet tegen die persoon?
2: Ja, maar ik blijf gewoon volhouden gewoon Nederlands te praten.
0: En dan praat ze in Engels terug?
2: Ze gewoon Engels terugpraten. Ja. Maar ook via de text message.
0: Ah, ja, nee.
2: Ik vind het gewoon irritant.
0: Dat is wel wat mis mee, ja. Regilio Tuur, die deed dat ook.
2: Ja.
0: Had hij een jaar in Amerika gewoond en dan sprak hij geen woord Nederlands meer. Maar bij hem was het wel charmant of zo, maar zeg ik nu even, straks slaat hij me voor mijn bek.
2: Ja, maar echt, ja. Nou, ik geloof niet dat hij dat nog kan, hoor.
0: Maar goed, je ziet er uitgerust uit, dus jij hebt er zin in. We gaan samen met jou dus de luisteraar de vrijdagmiddag aftrappen en je richting de start van het weekend loodsen. En dat doen we niet alleen, want zometeen spreken we Bas Nijhuis over zijn meest opvallende moment van de afgelopen week. En ook vandaag in Cruijff en de Mol Whalen en René Vroeger te gast. Ze hebben een nieuwe single die heet Hoe de Liefde Gaat. Nou, daar weet jij ook alles van.
2: Ja, daar weet ik alles van, ja.
0: Ja, heb je wat leuke vragen bedacht voor ze?
2: Zeker.
0: Hartstikke goed. Nou ja, blijf luisteren om niets te missen van deze heerlijke middag. En geniet ondertussen van Agda en de Munich. En morgen wordt fantastisch.

0: normaal is hij te vinden langs de lijn als FIFA-scheidsrechter. Maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Iedere week mogen we hem even bellen. En deelt hij een nieuwtje wat hem het meest is opgevallen in de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis. Goedemiddag!
1: Hello, do we have to do this in English? Or is this still in Dutch?
0: Ja, voor mij mag het gewoon in het Engels, maar Estelle heeft er echt een bloedhekel aan.
1: Oh, echt. Ja, ik merkte het. Oké.
0: Hey, hoe is het met jou deze vrijdagmiddag, Bas?
1: Ja, heerlijk, hè? Het is lekker, hè? We maken ons op voor de aankomende weken, toch? Ik heb wel zin in het WK. Jullie niet?
0: Ja, het begint langzaam een beetje te komen. Wat jij, Estelle?
2: Ja, heel langzaam. Ja. Ik moet er nog wel even inkomen.
1: Oh.
2: Ja? Ik vond dat vroeger.
0: Dat is ook
2: toch...
0: voor het eerst.
2: Ja. Ik vond dat vroeger wel anders. Toen zat ik er meteen op. Ja.
0: Maar nu.
1: Ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben wel gelijk. Want ik moet eerlijk zeggen, want dat is me dus deze week opgevallen. We hebben natuurlijk die uitzwaaiwedstrijd gehad van Nederland-Algerije. Nou ja, goed, 0-1. Maar het leek wel of we een uitwedstrijd speelden. En ik heb helemaal het idee dat het helemaal nog niet leeft, het hele WK.
0: Nee,
1: ik zie nergens oranje. Het is allemaal nog zo saai.
0: Ja, nee, dat klopt. En het is natuurlijk ook nog, het voelt nog misschien nog wel ver weg. Het is ook zo'n lang WK, weet je wel. Die gasten zitten 50 dagen bij elkaar. Dus het is natuurlijk aan Koeman echt de taak om er een echt vriendenteam van te maken en ook al die wissels tevreden te houden. En dus dat is een hele taak. En Bas, wat ik me afvroeg, er zijn wel wat hele interessante regeltjes in het leven geroepen. Hè? Qua als je te lang doet met een uittrap van de keeper, dan komt er een corner.
1: Ja, het is wel, wat wel zo is, en dat is echt irritatie bij heel veel mensen, is dat we daar zeg maar zitten met het tijdrekken. Nou, dat is dus bij een doeltrap. Inderdaad, duurt het te lang. En dan gaat de scheidsrechter aftellen met 5, 4, 3, 2, 1. Je bent niet op tijd, wordt gewoon een hoekschop.
0: Aha.
1: Maar ook met een inworp, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Doe je dat niet snel genoeg, dan is het gewoon een inworp andere kant op.
0: Ja.
1: En ook geblesseerde spelers bijvoorbeeld, die zeg maar zomaar op de grond gaan liggen. Nou, dat kennen we natuurlijk bij het voetbal, die gaan zomaar liggen. Dan, als ze dan behandeld worden, dan moeten ze 1 minuut verplicht aan de zijlijn blijven staan.
0: Ja.
1: En ook wisselspelers moeten gewoon binnen 10 seconden van het speelveld af. Anders dan moeten ze ook blijven staan.
0: Dus het is echt exit, zeg maar.
1: Ja, daarom. Ja. Dus het is wel, dat is wel fijn. Ik ben echt benieuwd hoe dat ook gaat. Maar ik ben wel voornamelijk benieuwd.
0: Heb jij wel eens, Bas, tegen een speler die op de grond lag te kermen en jij dacht, dit is een beetje theater. Heb je het wel eens tegen hem gezegd? Ah, joh, is niet zeuren.
1: Ja, zeker. Ik heb het ook in het verleden wel eens gehad met Suarez bijvoorbeeld. Dan werd hij heel licht geraakt aan zijn oor en dan lag hij op de grond te kermen, jongen. Ja. Echt niet normaal. En dan hoorde ik van de VAR. Nou, hij heeft echt werkelijk wel helemaal niks. Dus ja, dan loop je er wel eens langs en zeg je, nou, de volgende keer moet je echt wel echt een harde knal krijgen voordat ik ooit nog

0: uitzending, hè, met...
1: Of niet?
0: Met Sam van Rooyen, waar we elkaar waarschijnlijk ook wel af en toe gaan zien. Ja, Estelle denkt, jezus, joh, ik zit lekker op het terrasje, hoor. Wat zijn jullie allemaal aan het werk, denkt ze.
2: Ja, maar niet als ze s'nachts gaan voetballen en ze halen de halve finale, dan blijf ik kijken.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, dat wel. Maar Estelle, dat zal nu wel anders zijn voor jou, hè, om te kijken. Eerder zat je, net wat zegt, zat je er veel meer op, natuurlijk.
2: Ja, ik zat er veel meer op. Ja. Dat heb je goed gezien.
0: Ja. Nou, wel fijn dat we her en der dan van jou kunnen genieten. Onder andere bij de Man en Man VI. Hier ben je gezellig elke week vrijdag. We weten ook, je bent gek op Nederlandstalige muziek.
1: Zeker.
0: Heb je een leuke voor deze week?
1: Ja, om toch een beetje die mensen allemaal in die stemming te krijgen. Dan moeten we toch met Wesley, Rafael en Wilfred met Koekoek. Ja, tuurlijk. Gooi hem er even in.
0: Ja, we gaan het gewoon doen, Bas. We gaan het gewoon doen,
1: okay,
0: man. Dank voor je tijd.
1: Moet iedereen toch meekrijgen.
0: En we houden elkaar op de hoogte, hè?
1: Is goed.
0: Okay,
1: hou vol daar.
0: Groetjes.
1: Doeg, doei.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: 11!
4: GWC!
3: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
23: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
24: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Ja.
26: Kom maar, Estelle.
25: Ja, vanmiddag in het westen is het droog en vrij zonnig. Verder richting het oosten is het ook wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. En dit weekend blijft het ook afwisselend zonnig met een bui. En wordt het rond de 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.

0: naar een half uur file bij Haarlem-Zuid vanwege een auto met pech. En als laatste ook op de H9, maar dan de andere kant op, richting Amstelveen. Daar sta je een half uurtje stil.
1: Dankjewel, Estelle. We knallen lekker door.

0: Robert van Hebert en Donnie.
1: Kruif en de Mol.
0: Ja, en Robert van Hebert bij Radio Noordzee, die deze week zijn nieuwe show in de avond live heeft aangekondigd met de fantastische naam. Daar komt hij, Estelle. Daar moet je heen.
2: Lekker nummer. Ja. En, daar word je heel vrolijk van.
0: Ja, ik zie het aan je. Of heb je het koud?
2: Nee, ik heb het helemaal niet koud. Ik heb mijn bloed
0: echt. Ik wil even nog iedereen bedanken. Iedereen die de tijd heeft genomen om een berichtje te sturen naar Radio Noordzee. Ook Lars, die deed dat. En ja, hij zegt...
2: Nou, we hebben een berichtje van Lars. Hey Johnny, ik zag dat je binnenkort bij ons in het theater staat. Ja. En ik vroeg me toen eerlijk gezegd wel even af... wat doet hij op het toneel? Dus ik dacht, stuur een berichtje.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Gisteravond in ieder geval, wat ik daar stond te doen. Want we zitten in de try-out-periode. En het is een voorstelling over mentale weerbaarheid. En ik denk dat er niemand is in Nederland... die alleen maar de wind mee in zijn rug fietst. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Zelf ook een paar pittige jaren gehad. Daar heb ik het over. Heel interactief met het publiek. We zingen liedjes. Met liedjes kan je natuurlijk een mooi verhaaltje vertellen. En er wordt ook wel genoeg gelachen, hoor. Dat is niet heel zwaar allemaal.
2: Maar wat ik me dan afvraag... Ik bedoel, je hebt 7 best wel pittige jaren achter de rug. Hoe verwoord je dat dan op het toneel? Hoe uit je dan je gevoel? Ik vind dat best knap. Het lijkt mij erg lastig om dat te kunnen.
0: Ja, nou, we blijven weg bij de tijdlijn wat er echt is gebeurd. Maar we zoomen in op wat het met mij en mijn gezin heeft gedaan. Want dat was gewoon heel pittig. En er gebeurde veel. Niet alleen bij mij, ook in de familie met het hele voice-gedoe. Mijn zus werd ziek en die overleed. En dan ga je dat vertellen. Dan merk je dat je echt niet de enige bent die wat aan de hand heeft. En zo kom je met elkaar tot hele mooie dingen.
2: Maar is dat ook een soort verwerkingsproces?
0: Nee, dat heb ik al wel gedaan. Ik wil het nu gewoon op tafel gooien. Omdat ik vind dat we meer moeten praten over onze problemen en onze mentale welzijn.
2: Nou, dan kunnen we nog een extra uitzending noemen.
0: Dat is zeker waar. Je moet gewoon een keer komen kijken.
2: Ik hoorde trouwens dat je ook zelf liedjes ging zingen.
0: Ja,
2: ben je
0: klopt.
2: Niet bang dat mensen wegrennen?
0: Nou, dat ben ik altijd wel een beetje bang voor. We zingen hele mooie liedjes. We hebben het liedje van Guus Meeuwis, van Ruben Anning. Glenn Faria heeft me geholpen. Ik heb een heel mooi liedje over mijn zus geschreven. Dat heeft Bart van Raccoon geschreven. Dus ik ben echt een mazzelaar. En we eindigen elke avond met deze. De scene. En iedereen is van de wereld.

0: Die hebben geen hart.
1: En Nielsen.
2: Cruijff en Lemol.
3: Ja, je maakt er wel grappen over, maar...
4: Hey, ben je momenteel een beetje aan het daten met iemand of niet?
0: Nee, ik zou het geen daten noemen.
3: Oh, hey, wat dan?
0: Nee, gewoon een beetje leren kennen.
3: Aha.
0: Ja.
3: Hey.
0: Ja, hey.
3: Ja, hey. En dan denk ik, nou, ik ken je goed. Deze hey. Had ik nog niet gehoord.
0: Het begint altijd met, hey, ja. Jouw nummer. Dan zeg ik, hier is mij, Iban.
3: Hey, ik zag laatst beelden voorbij komen van een marathon... en toen zag ik wat een benen die lopers hebben, niet normaal. En toen kon ik maar één ding bedenken. Ja, zo gespierd moeten die vingers van Estelle ook zijn. Want jij bent aan het scrollen s'nachts als een gek. Nou, daar is er dus eentje tegenaan gelopen.
0: Ja, niet alleen met mijn telefoon, hoor, maar... Maar ik kom op internet inderdaad de allergekste, bizarste dingen tegen.
3: Ja, de Cruijffkrant hebben wij in het leven geroepen. Wat heb je deze week? Een tipje van de sluier.
0: Ja, nee, want... maar dit is echt te walgelijk voor woorden. Echt, oh. Ik wilde gewoon mijn abonnement opzeggen. Ik denk, nee, maar het is gewoon crazy dat dit soort mensen bestaan. Dan wil je gewoon de handdoek in de ring gooien. Ik ben daar ook helemaal klaar mee.
3: Oké. Kan je iets meer...
0: Nou, ik wil het eigenlijk voor straks bewaren. Maar het gaat over een vrouw die stopt met werken. Ja? En dan denk je, nou ja, who cares? Om voor haar gezin te zorgen... Alleen is dat totaal niet wat het lijkt.
3: Oh jee.
0: Nee, echt. Goed. Het is je wenkbrauwen gaan fronsen.
3: We moeten blijven luisteren straks de Cruijffkrant. Maar nu eerst het boerenpad, zwemmers tegen. En Lange Frans.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
7: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: Boomaand.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Direct.
12: Chef Special.
11: Jan Smit.
12: La Fuente.
11: Eada Borsato.
12: Hanna May. Mara Julia.
11: En Yves Berendsen.
12: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
11: Zorg dat je erbij bent.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2:00.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit Herengewaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit is terug, een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brandweer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig, met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee, verkeer.
19: Kom er maar in.
20: Ja, er staan momenteel 32 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 25 minuten stil bij Waardenburg.

0: tussen IJsselmonde en Roon.
1: Dankjewel.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: nooit live te zingen en we hebben het. Zo slecht was het niet, hoor. Linda Roos en Jessica, alles of niets.
1: Lekker nostalgisch nummer.
0: Hey, wat wou ik zeggen?
2: Kruif en de Mol.
1: Ja, de Kruifkrant.
0: Het is zover.
1: Ja, nou, je wenkbrauwen gaan fronsen. Want zoals je weet staat het internet natuurlijk vol met opvallend nieuws. En dat vooral op mijn feed. Want als ik niet kan slapen, dan weet je, dan ga ik scrollen. En dan beland je dus van een gezonde smoothie ineens. Want mijn vriend krijgt borstvoeding. Wat? Mijn vriend krijgt borstvoeding. Ja, je hoort het goed. Ja, echt, het verhaal gaat over een vrouw, Jennifer Mulford, uit Amerika.
0: Ja.
1: En zij werkte als bartender. Maar zij gooide daar de handdoek in de ring om fulltime voor haar gezin te zorgen. Maar, luister, niet voor haar kids. Voor haar 36-jarige vriend, die afhankelijk van haar is omdat hij borstvoeding krijgt.
0: Ah, rot op, ouwe.
1: Ja, dus ze staat dus niet meer fulltime achter de tap, maar ze is wel fulltime aan het tappen. Want nee, echt waar, iedere 2 uur tapt ze een flesje moedermerk voor haar vriend.
0: Ja.
1: Godverdamme, de man heeft ook zo haar en een baard.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is toch geen relatie meer. Dat is gewoon een soort all-inclusive baby-arrangement.
0: Wauw.
1: Ja, goor, hè?
0: Ja, en ook ja, natuurlijk gewoon ziek dat jij dat gewoon op je feed krijgt.
1: Ja, ja. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Heb jij wel eens borstvoeding van Anouk geproefd?
0: Nee.
1: Dat kan toch? Dat ze de koolvis vergeten? Of?
0: Nee. Ik heb wel in de eerste 4 maanden van onze relatie een keer per ongeluk haar urine gedronken.
1: Nee.
0: Ja, ik werd wakker en ik had een kater en ik moest wat drinken. En ik wilde een grote slok nemen uit een mok. En toen zei ze, niet drinken, ik heb net een zwangerschapstestje gedaan.
1: Oh, nee. En ja. Hoe smaakt dat?
0: Ja, hou op. Ik heb het meteen uitgespuugd natuurlijk.
1: Ja,
0: zo leer je elkaar wel goed kennen.
1: Dat is wel waar.
0: Ja, blijf
1: met
0: vooral.
1: Die pissig?
0: Weet je wat het is, Estelle? Ze maken mij de pis niet lauw.
1: Nou, nog even om dit verhaal af te ronden. Weet je waarom zij dit doet?
0: Nou.
1: Is volgens haar zocht het voor een diepere band met haar lover.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik weet het niet hoor, maar als een volwassen man aan mij vraagt: schat, warm jij even mijn flesje op? Dan is de romantiek bij mij toch echt opgedroogd.
0: Ja,
1: ja nou echt. Ja, ik weet niet hoe de luisteraars hierover denken.
0: Nou ja, als we die nog hebben nu naar dit verhaal.
1: Nee, maar wat is het meest bizarre wat je ooit voor de liefde gedaan hebt? Ik bedoel, waar trek je een grens?
0: Ja.
1: Is dit anno nu liefde 2.0?
0: Nee, ik denk het niet, schat. Ik denk dat dit echt wel uitzondering is.
1: Mag het hopen. Ja, dat eindig ware liefde tegenwoordig echt met een boertje op je schouder.
0: Ja,
1: ik gooi de handdoek in de ring.
0: Ja. Melk is goed voor elk, zeggen ze. Anyway, Kido van der Graaf, die gaan we draaien. De eeuwige vrijgezel, speciaal voor jou. En je kan dus nog kaarten winnen vanmiddag in de middagshow van Jonathan en René. Hoe, dat gaan Estelle en ik je zo meteen vertellen.

Ja, hoe kun je meedoen? Ga naar de website radionoordzee.nl, druk op de knop stuur een bericht en stuur het woord tickets naar de studio. Ja, en wie weet word jij vanmiddag live in de uitzending teruggebeld en scoor jij de allerlaatste tickets voor zijn grootste show tot nu toe, Kido van de Graaf. Maar nu eerst, Tino Martin, Jong en Dom, hier op Radio Noordzee.

0: Info op radionoordzee.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En

0: Cora Mini-snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
5: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja!
9: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.

0: en Benner. Dat ik je nodig heb. Kom je me halen hier op Radio Noordzee.
1: Oh, Johnny, draai een liedje voor mij alleen.
0: Zing je nou weer mee?
1: Oh, Johnny, op Radio Noordzee.
0: Ja, de luisteraar die kan een liedje aanvragen. Daar zit een verhaaltje bij. En we hebben nu aan de lijn Tristan. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hey man. Hey. Bel jij nou helemaal vanuit Amerika?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Waar zit je in Amerika?
2: Ja, wel nog gewoon plus 31, zeg maar.
0: Ah, dat hebben we natuurlijk ook hier in Nederland, uit Amerika. Ja, hey, hoe ziet jouw vrijdagmiddag eruit?
2: Ja, werken, hè.
0: Ja?
2: Normaal Nederlander.
0: Ja. Werken. Ja, nee, ja, ik zeg het ook vaak tegen Estelle. Werken voor je geld.
3: En daar zijn we dan.
2: Ja. Ja,
0: en wat ben je aan het doen?
2: We zijn kozijnen aan het zetten vandaag. Ja, glas vervangen, dat soort dingen allemaal.
0: En wie is we?
2: Ik en Ruud.
0: Ja, en hoe lang moeten jullie nog?
2: Wij moeten nog tot 4:30.
0: Dus tot 4:30. En dan, hoe ziet dan het weekend eruit, Tristan?
2: Nou, eerst even een biertje op de zaak en dan... thuis klussen.
0: Ja, en thuis weer verder klussen.
3: Mijn man is klusser.
0: Ja,
2: zeker.
0: Hey, en ik begrijp wel een klein feestje bij het bedrijf.
2: Ja, Ruud werkt vandaag een jaar bij ons. En daarom wil ik ook even vleugels aanvragen. Want dat fluit hij altijd op de bouw. Ik weet niet waarom, maar dat vindt hij hartstikke leuk.
0: Wat goed. Maar jullie grijpen ook alles aan om even een biertje te drinken, hè? 1 jaar dat hij er werkt.
2: Zeker.
0: Dat ken jij wel, hè, Stel?
3: Ja, ja, zeker. Ja. Ik hou alleen niet van bier.
0: Oh. En 1 jaar hou jij vaak niet.
3: Nee. 1 dag.
0: Hey, en dan verdere plannen het weekend, Tristan? Wat gaan we allemaal doen of meer?
2: Ja, klussen, dat zei ik. En lekker daten. Ja. Zondag. En dat is wel.
0: Ja, precies. Ja, dan snap ik dat je zo snakt naar dat eerste biertje om 4:30. Volgens mij komen hier over een half uur ook de eerste bitterballetjes weer binnen gewalst. Estel, wil jij nog wat aan de vraag? Of Tristan, wil jij wat aan Estel vragen? Dit is je kans natuurlijk, hè?
2: Alles goed?
3: Ja, alles goed. Ja, heel goed gehad. En met jou ook?
2: Ja, zeker. Ja, lekker bezig daar.
0: Hij kijkt uit naar het weekend. Onze Tristan Ruud, die werkte 1 jaar. Die fluit dus altijd vleugels van Kriskos Amsterdam. Dus die gaan we voor je draaien, Tristan.
2: Yo, is goed.
0: Hey, goed aan Ruud en een goed weekend, jongen.
2: Yo, hoi.
0: Doei.
3: Doei.

0: Wilma Heesters en Liefdesverdriet. Ja, hij liep net al even binnen. En het was meteen gezellig, toch?
1: Toen René binnenkwam.
0: Ja, ja schat. Of kwam dat omdat de bitterballen er ook zo aankomen?
1: Nee, maar de man komt binnen en hij maakt gewoon de ene grap naar de andere.
0: Ja.
1: Schat, jij, je lacht meteen het elastiek uit je onderbroek.
0: Ja, ik moet wel bij zeggen, het zijn geen grappen voor de radio, denk ik. Nee. Ja, en hij is niet alleen, hè. Kijk, ze staan al even te soundchecken daar. Waylon is er natuurlijk ook bij. Ja. Heerlijke single hebben ze gemaakt. Ja, jij kent René toch ook al 100 jaar?
1: Ja, die ken ik echt al heel lang. En dat was ook nog een goede vriend van mijn vader.
0: Ja.
1: Dus nee, die kent mij echt van kleins af aan.
0: Ja, uit de Jordaan, Bolle Jan.
1: Ja.
0: Gingen we toch af en toe wel even naartoe.
1: En onze kinderen, die zijn samen opgegroeid.
0: Ja. Wat grappig. Nou, we gaan hem straks de hem van het lijf vragen. Waylon natuurlijk ook. En ja, ik kan het dan toch niet laten om hem alvast eventjes te draaien. Onze René Vroger met een
1: lekker
0: liedje
1: dit.
0: Waar we toch echt gewoon heel blij van worden.
1: Terug in de tijd!
0: René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. En zometeen zingt hij hier live samen met Waylon.

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Elf!
6: GWC!
5: Elf!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis. Dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer.

0: voor het vliegveld van Maastricht.
1: En ze zijn al bij ons aangeschoven, Waylon en René. Straks gaan ze spelen en we gaan met ze babbelen, maar eerst een beetje muziek.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: zong Samuel Welten en de bankzitters. En ja, aangeschoven jongens. Dit jaar viert de muzikale legende van eigen bodem feest. Want ter ere van zijn 65e verjaardag brengt hij een bijzonder project uit. Vol met duetten. Dat betekent dus goed gezelschap, nog betere muziek. Vorige maand verscheen daarvan de eerste single van dit fantastische duo. Ik heb het natuurlijk over René Vroeger, Samuel Welten. Yo, yo, yo, yo, yo. Wat leuk jongens dat jullie er zijn. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk?
2: Oeh, wij gaan al een... Nou ja, kennen. Van zien en van af en toe met elkaar kletsen.
0: Ja.
2: René is een gast die altijd... een goed woordje voor je heeft. Altijd even interesse toont. Er op de meest onverwachte momenten is. En
3: dat is nog zo'n 3 uur, vind je.
2: Nee, maar ik heb daar hele mooie herinneringen aan.
0: Nou ja, René maakte gelijk weer een grap overheen. Maar het is wel zo. Ik kan dat beamen, René. Dat zit toch wel in je.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En toen hij jou belde, dacht je meteen van... ja, dit klopt eigenlijk wel.
2: Ja, zeker. Nou ja, goed, wij spraken elkaar al bij de opnames van een televisieprogramma. En The Winner Takes It All. En toen zei hij, ik wil...
0: Hij was kandidaat, toch, daar?
2: Ja. Ja. Ja, hij heeft het goed gedaan, als ik zie waar hij woont. Toen zei hij, ik ga je binnenkort even bellen, want ik heb iets leuks. En toen zei ik, nou, altijd goed. En toen belde hij op een maandagochtend. Ik zat in mijn sauna. Ja. En toen belde hij op.
0: Wat goed, hè?
2: En toen zei hij, goh, ik heb een idee, zus en zo. En toen zei hij, uiteraard gaat
0: het. En dan hoor je dat liedje en dan denk je, het klopt gewoon.
3: Ja, ja, nou ja, het was op een gegeven moment, weet je, wat ga je doen met z'n tweeën? En ik had wel zoiets van, als het dan toch met Waylon kan zingen, ja, dan moet je wel een beetje ook zijn kant uitgaan. En toen dacht hij ook wel gelijk een country.
0: Ja,
4: ja, maar dit is jouw eerste country nummer.
3: Ja, in principe wel, ja.
0: Ja.
2: Ja, en toch zijn er een heleboel liedjes. Gooi er een viool en een steelgitaar in, dan is het ook gewoon een country.
0: Ja, precies, ja. Wat zei mijn ome Tony altijd over country muziek? Over
3: country.
0: Ja, country. Ja, country. Country. De voorzijde is country. Ze hebben een cowboyhoed op, ja?
2: Ja, ze hebben een hoed op, ja.
4: Maar toen ik het nummer hoorde, deed me zo denken aan Tim McGraw. Ken je die nog?
3: Ja, natuurlijk. Zeker.
0: Ja.
4: En mijn eerste lijndance nummer.
3: Ja, ze vertelde me net, Estelle heeft gelijndanced.
2: Echt waar?
4: Ja, nou, ja. Ik heb 2 lesjes gehad. Ja. Samen met een vriendin van mij. Maar ik ben gewoon heel erg gek op country.
0: Ja.
4: Dus dat vond ik gewoon heel gezellig dat ik daarop kon dansen.
2: Ja, dat is ook echt jouw wereld.
4: Ja, echt mijn wereld.
2: Ja. Ik zie haar gaan, toch? Met zijn aluminium beker aan de riem.
3: Ja. Ze woont ook in een caravan voor de deur. Die sporen aan.
0: Ja, iemand zei ooit, als je door een break-up gaat en je houdt van country music, ben je fucked.
2: Ja, het is, weet je,
4: zou je het hebben?
2: Het is de ultieme pleister voor iedere vorm van hartzeer.
0: Ja,
2: dus country music is.
3: Ja. Je blijft janken.
0: Ja.
4: En ik blijf maar draaien.
0: Hey, en die duetten, kun je al meer vertellen?
3: Ja, het is heel lullig. Ik kan er nog niks over zeggen. Ik heb het tegen iedereen, ik heb het ook iedereen beloofd. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat we... Ik heb 6, 7 geweldige collega's bereid gevonden ook om mee te doen.
0: Ja.
3: En natuurlijk is de eerste dan met Waylon. Maar wat we met alle gasten doen, is dat we maken een nieuw liedje. En we doen een oud liedje van mij, maar dan in duetvorm.
0: Aha.
3: Dus we doen er 2 met iedereen.
0: Ja.
4: Dus maar welk oud nummer dan?
3: Mag ik kiezen? Nou, met Waylon gaan we...
2: Ik mag kiezen.
4: En welke heb je gekozen?
2: Winter in America.
0: Ah.
4: Oh, mooi.
3: Ja.
2: Ja, die is,
0: en dat is koud, hè?
3: Ja. Ja, maar inderdaad, maar het is ook, ik laat het ook een beetje aan de vrienden, aan de gasten over. Ja. Weet je, want, en gelukkig, ik werk met heel veel jonge mensen. En die zijn natuurlijk grootgebracht met mijn muziek. Dat, tenminste, natuurlijk, dat is ook een mooi woord.
2: Ja, wel, is natuurlijk.
3: Maar die zijn grootgebracht met muziek. En, ja, en die komen dan zelf wel met voorstellen van... nou, dat wil ik dat met je doen en dat met je... Dus ja, het is één groot feest.
0: Dus eigenlijk maak je dit jaar gewoon één groot feestje van. Want 5 november is het echt zover.
3: Ja, 5 november word ik al 66.
0: Ja.
3: Maar ik ben een heel jaar jarig.
0: Ja.
3: Dus, en het leuke van het verhaal is, er gebeuren nog allerlei dingen tussendoor. En er komen nog televisieprogramma's. En echt, er staat zoveel op stapel.
0: Ja.
3: Maar het leuke is dat, om dat ook een beetje vast te houden natuurlijk. Weet je.
0: Ja. Gaan er nog familieleden mee zingen op je plaat?
3: Nou, ik heb ze wel heel veel aan de lijn de laatste tijd.
0: Ja, ze bellen je heel veel mensen. Ja,
3: en ik hoor af en toe, pap, moet ik je auto nog even wassen?
0: Ja,
3: ze willen heel graag meedoen.
4: Zou wel heel leuk zijn ook.
3: En ik heb beloofd, we gaan sowieso dit jaar nog wat opnemen.
0: Ja.
3: Samen.
0: Ah, tof.
3: Dus absoluut.
0: Tof, hè? Dat blijft toch het leukste wat er is, toch? Tenminste, dat hoor ik wel eens van mijn moeder.
3: Nou ja, je hebt met je moeder gezongen natuurlijk. En, het is ook leuk om te doen.
0: Ja.
3: En als ouder zijnde is het natuurlijk helemaal te gek.
0: Met je partner, Waylon, zingen.
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: dat heb ik ook gedaan. Ja. We hebben ook wel wat dingetjes opgenomen. Hebben we nooit echt uitgebracht. Wel wat dingetjes. Maar er is nog één liedje waarvan wij altijd het gevoel hebben. Dat zou een hele toffe kunnen zijn.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd zijn wij ook niet zo klef dat we vinden. Ja, het is ook een soort van.
3: Nou, waarom niet?
2: Ja, ik weet niet. Ik vind ook.
0: Welk nummer is het?
2: Ja, het is een Engelstalig liedje. En we hebben het ooit een keer opgenomen, maar. Nou ja,
0: wie weet.
2: Maar wacht even, kunnen we hier in mijn zak?
4: Het is een beetje zoals Grant Foresight. Een beetje Grant Foresight.
3: Het lijkt me wel ongelooflijk. Ja, mijn vrouw zegt, met mij mag je absoluut niet zingen. Want zij zegt dat ik fluit vals.
0: wat
3: absoluut niet waar is. Maar ik zou het wel te gek vinden om een keer een liedje met mijn vrouw te kunnen zingen.
0: Ja,
2: wij hebben elkaar natuurlijk zingend leren kennen.
3: Ja,
2: dus dat was al.
3: Dat is natuurlijk
0: ja,
3: zo,
0: ja, precies, ja, natuurlijk.
2: Ja, en dan zijn we ook allebei een klein beetje allergisch voor dat dan lopen uitmelken of zo.
0: Ja, dus het moet een keer net zo uitkomen.
2: Ja, dat moet er mooi uitkomen.
0: En helemaal kloppen.
2: Een dingetje zijn dan.
0: Ja, nou goed. Zometeen gaan jullie daar naartoe. Sterker nog, jullie mogen van mij zo rustig al die kant op gaan. We gaan genieten van jullie fantastische nummer wat jullie hebben gemaakt. Daarna spreken we elkaar sowieso nog even. En ondertussen houden wij natuurlijk zoet met 200%. Nederlandstalige hits met nu de 3 J's. Dit is Geloven in het Leven hier op Radio Noordzee.

0: Frank Rosé, Wesley Bronkhorst. En ze staan inmiddels in onze live stage. Waylon en René Vroger. Ja, ja mannen, zometeen de nieuwe single. Nee.
1: Ik heb dat nu alleen maar
2: aan de Rosé.
0: Hey, René, 65 geworden. Ja. Waylon, daar ben jij nog lang niet.
1: Nee.
0: Maar we mogen even hard opdromen.
1: Een kleine 20 jaar.
0: Favoriete artiest, wat gaat lukken nog voor die tijd? Om een single mee te doen. Een liedje mee te opnemen. All time.
1: Mag het ook een dooie zijn?
2: Daar heb je net bij gezongen.
0: Je staat naast je.
2: Ik hoef alleen nog maar te gaan liggen.
0: Nou, ja, vooruit. Dat mag er ook niet meer zijn.
1: Oké, ja, Elvis.
0: Elvis?
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Ja, dat,
2: om maar iemand te noemen.
1: Ja, gewoon, ja, als het dan toch de ultieme droom mag zijn.
0: Ja.
1: Dat lijkt me fantastisch.
0: Ja.
1: Maar goed, ja. Ach.
0: Ga je nog door met je theatertour trouwens? Want als je wat wil weten over country, dan moet je dat...
1: Dan is dat een goed idee om daar eens even te komen kijken. Ja, vanaf oktober, 1 oktober, gaan wij verder met de reprise van de show. We hebben nu eind maart zijn we gestopt met de eerste helft. 65 shows. En we gaan er nog 30, 40 achteraan doen. En het is een groot succes. Het is echt heel gaaf.
0: Ik heb hem nog gemist, maar ik kom 100.000% zeker.
1: En ik kom naar die van jou.
3: Sorry, ja. ik ben
1: al uitgenodigd.
3: En het was echt briljant.
0: Ja.
3: Ik heb 3,5 uur.
1: Zit te janken.
3: Nou ja,
0: wat een korte show.
3: Zo slecht was het ook weer niet. Nee, maar ik heb echt met de tas geweest. En we hebben 3,5 uur echt alleen maar zitten swingen. En inderdaad, ook af en toe hebben we gejankt.
0: Nou, wat heerlijk.
3: Goed erbij.
0: Wat heerlijk. Die houden we in de gaten. Maar nu gaan we ons toch

0: Yeah! Woehoe! Lekker, lekker zeg, hé! Hey. Die zaten er lekker op, hè?
1: Is heel, heel fijn.
2: Ja, zaten we erop.
0: Ah, wat goed, man. Er is nog één iemand die even iets tegen je wil zeggen.
3: Nee, helemaal, joh. Dat ben je toch goed.
1: Was dat je moeder, joh?
0: Dat was Willeke eventjes.
2: Ja, ik hoor hem gelijk.
0: Ze belde in en ze zegt, wil je dat even zeggen tegen de boys?
1: Ah, ja, met jouw moeder is verschrikkelijk om daarmee te moeten werken. Want je, de hele tijd zit je eenmaal... Je moet de hele tijd heb je het gevoel dat je moet janken. Dat is gewoon heel heftig. Zij heeft zo'n heftige energie. Het is prachtig.
0: Ik weet er alles van.
1: Ja, I know. Dus dat is heel mooi, maar dat is heel intens.
0: Ja, mannen, mogen we jullie onwijs bedanken. En succes met alles. En heel graag tot een volgende keer.
2: Oké, jongens.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like
1: me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Yes! Nu

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, het weer. Vanmiddag is het in het westen droog en vrij zonnig. Verder richting het oosten is het wisselvallig met buien. Het is zo'n 18 graden. En dit weekend blijft het ook afwisselend zonnig met een bui. En wordt het rond de 20 graden.
6: En op de weg gestel zeg het is
7: Radio Noordzee. Verkeer.
5: Ja, er staan momenteel 43 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar heb je een half uur vertraging. Tussen

0: diamantenring. Die komt er zo meteen aan.
1: Is dat wat, oh, dat heb ik nog wel, hoor. Diamantenring.
0: Ja, heb je hem nog liggen? Heb je hem niet teruggebracht?
1: Nee, zeker niet. Eens geven, blijf geven.
0: Wat ga je eigenlijk doen het weekend?
1: Nou, ik ga vanavond ga ik lekker een hapje eten. En ik hoop buiten onder een luifel.
0: Ja, want?
1: Ja, gezellig. Ja. Dat vind ik lekkerder dan binnen zitten. Oh, ik zit al de hele dag binnen.
0: Nou, wat heerlijk, schat.
1: En jij?
0: Ja, ik moet spelen vanavond. Dus ik ga zo naar Horst. Oh. Ja, gezellig. Vlak bij Venlo.
1: Ik hoop dat je Horst lust. Ja.
0: Jij wel, hè? Ja. Over die diamant erin gesproken. Daar is die hier van Damien van Os.

0: Wat een heerlijke vrijdagmiddag is het. En als je denkt, kan die nog beter worden? Jawel, kijk eens even wie er binnenkomen. Jonathan en René, goedemiddag.
1: Oh, ik dacht, je verwacht andere mensen nog. Maar
0: kijken. Nee, heerlijk om even jullie weer te zien.
1: Gezellig, jongens.
0: Heb je ze gemist of niet?
2: Jazeker, dat zijn mijn mentors.
0: Ja.
3: Nou, we denken elke dag even aan jullie. Hè. Elke dag ben je bij ons. Dus
2: ja, ik luister trouwens iedere dag.
3: Vind je het leuk?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, wij zijn natuurlijk het voorprogramma.
1: Ja. Zeker.
0: Wat staat er straks in de grote show?
3: Nou, wij hebben, dat is wel grappig, want ja, we zitten natuurlijk midden in de eindsprint van alle WK-hits.
0: Ja.
3: En de ene na de andere, nou ja, vanmiddag natuurlijk Wilfred Gené met hoe heet die?
2: Koekoek.
3: Maar nu komt hij. Ook Orgel Joke heeft er een uit. Samen met Martijn Fischer, die man van Hollands Zingt Hazen.
0: Ja, ja, ja.
3: Nou ja, die komen ze vanmiddag even laten horen.
0: Leuk. Weer eentje erbij.
3: Frans-Duits.
1: Frans-Duits. En natuurlijk de kans op die allerlaatste tickets voor het concert van Kido van de Graaf op 27 november. Later ja, dit jaar. Ja,
3: ja. En om kwart over vier gaan de deuren van het café open. Dus Estelle is wel leuk voor jou. Daar staat Gully.
2: Die van mij was niet zo Gully. Nee,
3: althans niet richting jou.
2: Ik had beter voor Rijk te kunnen gaan.
0: Nou goed jongens, de sfeer zit lekker in. Estelle en ik gaan nog even door. En straks is Jonathan en René met wat een middag. Dus dat zometeen.
4: Rijntje! Hey Mart, deze is van mij.

0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 3 mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De 3e tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde, Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld en ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de 2e training. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
8: De vrijdagmiddagspits, 57 vertragingen staan er. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht-Nimbos voor Waardenburg, 3 kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Urmond, daar is je vertraging 34 minuten. En de laatste is de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heer Hugo Waard. En daar is je vertraging bijna een uur.
0: 200% duur Holland.

0: hier bij Radio Noordzee. Morgen weer een dag. Ik denk dat dit wel een mooie dag is ook om de officiële WK-countdown een keer aan te sluiten.
1: Oh, ja. Toch? Hoe lang nog?
0: Vijf dagen. Ik
2: vijf dacht dagen. Vijf okay. dagen, precies.
0: Vijf dagen.
2: 11 juni begint het.
0: Ach jongens, en de oranje koorts is nu eigenlijk wel een beetje voelbaar, toch?
2: Mm-hmm. Wij spelen 14 juni de eerste.
1: Japan, toch?
2: Ja.
0: Japan.
1: 10 uur 's avonds.
0: Lastig.
2: Ja, okay. Volgende om 7 uur, andere om 1 uur 's nachts.
1: Maar eerst nog eentje tegen Oezbekistan, ja, hè, in New York.
0: Ja, maandag, ja. Maar wat grappig, de nep-shirts voor het WK voetbal...
1: Nep-shirts?
0: Overspoelen Nederland op dit moment.
2: Ja, snap je het, want die echte shirts zijn duur.
0: Is niet normaal.
1: Zo,
0: over de 120 euro.
1: Ja. Een sportshirt?
0: Ja, ja, over de 120 euro.
2: Zou ik ook een nepper kopen.
0: Ja, maar natuurlijk. En die zijn nu echt wel al populairder dan de echte... Vooral ook omdat de letters op de rug na één keer wassen gewoon ervan afvallen. Net als de vorm van het Nederlands elftal, als het ware. Dat is ook nog niet.

0: het zeker worden. We ontvangen zometeen Frans-Duits notabene in het huis van Onderzits. Ja. Daar heb jij misschien nog een klein appeltje mee te schillen. Want Frans is natuurlijk een groot autoliefhebber.
1: Zeker.
0: En jij schrijft columns voor een automagazine, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Dus ja. En een van de columns over Frans is de best,
1: dat is de best gelezen van het hele jaar.
0: Ooit.
2: Was dat over die nieuwe Dacia van hem?
1: Over een nieuwe rode Dacia. Een
0: rode Dacia.
1: Okay. Maar dan met zo'n paard.
2: Oh, ja.
0: Verdere orgeljoker vandaag. Dat is ook altijd leuk, samen met Martijn
1: Orgel?
0: Orgel.
1: Oh, orgel.
0: Orgeljoker. Zij lanceren vandaag hun WK-hit, dus we zijn echt nieuwsgierig naar. En Menno is er natuurlijk, hè, Menno?
3: Ja.
0: Ja. Wij zetten ons schrap voor een tsunami van positiviteit.
3: Oh, nou.
0: Een lachsalvo dat je tot in je tenen voelt. Mensen met een zwak trommelvlies of gebrek aan humor moeten we eigenlijk vooraf wel een beetje waarschuwen. Die kunnen het beste nu even de radio uitzetten.
3: Ja.
0: Want jouw bulde lag jou officieel geregistreerd als een milde aardbeving.
3: Ja, oh jee.
0: De koning van de slappe lach.
4: Het razel van...
3: Nou,
0: we nemen altijd even twee blokjes uit het nieuws met je door de actualiteit. En dan krijg je daar een raadsel over. En dat is op de laatste dag van deze week niet anders. Het gaat vandaag onder andere over de Belgische stad Gent.
2: Mooi is dat.
0: Gent start een proefproject met de duivenpil.
2: Oh, wat?
0: Om de lokale duivenpopulatie zeg maar op een wat diervriendelijke manier in te perken.
3: Okay, de duivenpil.
0: Ja, ze stappen eigenlijk het stad. Het bestuur stapt af van de omstreden methode van het vangen en het doden van de duiven. Dat is natuurlijk ook niet heel vriendelijk of zo.
3: Nee.
0: Zeg maar zo'n duif, weet je wel, zo aan het einde van zijn leven.
3: Ja.
0: Dat kan ook niet, dus daar kunnen we natuurlijk allemaal maar toejuichen. Menno, hoe herken je een steenrijke duif?
3: Hoe herken je
0: een steenrijke duif? Steenrijk.
3: Heeft hij een eigen vliegtuig?
2: Nee. Een eigen vliegtuig?
0: Nee.
3: Steenrijk. Dan heeft hij...
0: Wat heeft hij?
3: Dan heeft hij het winnende lot van de loterij in zijn pootjes.
0: Nee.
2: Wel leuk bedacht.
0: Hij draagt een gouden ring.
3: Ja.
0: En roept de hele dag... Doekoe. Niveau een beetje. De tweede, ja. Een nieuwe ontdekking in de Poolse plaats Lubari.
1: Dat is mooi deze tijd van het jaar, Lubari. Ja.
0: Werpt licht op de chaotische laatste gevechten van 1945... waarbij oudere mannen, burgers en oorlogsveteranen moesten vechten. Archeologen hebben daar een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.
1: Gezellig.
0: Ja, dat is wel gezellig. Ja. Ze gaan er nu mee aan de slag. Het is wel goed dat ze dan nu even uitpluizen hoe het allemaal gezeten
2: is. Ook voor de nabestaanden natuurlijk.
0: Voor de nazaten is dat belangrijk natuurlijk, Nico.
1: Ja.
0: Menno, de overeenkomst tussen een tweeling en een massagraf.
3: Wat is dat voor een vraag?
1: Nee, het is echt een hele goeie.
3: Wat is de overeenkomst?
0: Het is cabaret, hè, Menno. Hè?
3: Oh, het is een tweeling.
0: De overeenkomst tussen een tweeling en een massagraf.
3: Het idee al.
0: Ja.
3: Een tweeling en een...
0: Ja. Ja, Menno. Nu.
3: Nee, ik weet het niet.
0: Lijken op elkaar.

0: Zijn we de mannen van Toontje Lager, Radio Noordzee en Stiekem Gedanst. De klok tikt tergend langzaam richting 5 uur. Je brein is officieel in de stand-by-modus gegaan. En ja, de kantoortuin is zo'n beetje de gezelligste feesttent van het land aan het worden. Want kijk, op de klok, bijna 5:10.
1: Eindelijk!
0: Betekent

0: Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Zo is het ook, jongens. Gefeliciteerd. We hebben de wekelijkse simulatie van hardwerkende professionals weer overleefd.
3: Nou, simulatie.
2: Het moment is daar. Vrijdag, het weekend voor de deur. En de deurtjes van het Noordzeecafé, als het goed is, maar jij kan dat altijd beter zien, Nico, staan weer open.
4: Hartstikke open zijn
2: ze. Perfect.
4: Ja.
2: Het is tijd voor de man die de soundtrack van je gezelligheid gaat verzorgen. En dat is niet zomaar een middag bij ons in de kroeg, nee. Dit wordt er eentje met een gouden randje. Hij is namelijk de absolute kampioen van de derde helft. Een levende legende uit het Nederlandse voetbal. En de schrik van onze Estelle Cruijff. Daar staat hij. Gulli!
5: Ja, Estelle, kijk maar uit.
6: Ja. Kom hem halen.
2: Hey Gulli, goedemiddag jongen.
6: Goedemiddag.
2: Met het WK voor de deur kunnen we natuurlijk allemaal wel een beetje verbroedering gebruiken op dit moment. En daarin speel jij ook dit jaar weer een belangrijke rol met Holland. Daar gaan we. Kan het WK-feest eigenlijk wel officieel beginnen, denk ik, hè?
6: Vind ik ook. Verbroedering, oranje, leeuwen en scoren. Dat is wat wij nodig hebben.
2: Dat is belangrijk.

0: dat dan geweest?
1: Gewoon. Omdat dat moet.
2: Gewoon.
1: Mooi man, jongen.
3: Ja, maar ik
1: kan je heel lang over discussiëren, maar ja. Ik ben wel de gezelligste gast in de kleedkamer.
0: Dat is wel waar. Jij ademt gezelligheid en dat gaan we de komende minuten ook gelukkig weer meemaken. Met inderdaad de hits voor het WK. De handen gaan op elkaar voor de one and only Gulli.
1: Dank je.
2: Ja, ja, ja.

0: Dit is dit. We hebben meteen gewoon ongelooflijk veel zin in met z'n allen.
1: Ja, wou ik zeggen.
2: Kunnen we Infantino niet even een belletje doen of het WK even een paar dagjes vervroegd kan worden? Dan kunnen we gewoon iedere dag gewoon lekker volle borst meezingen met Oranje.
1: Ja, leuk. Bel hem op. Hij heet Infantino.
0: Ja, Infantino, ja.
1: Hey, jullie,
0: Nederland trapt het toernooi af tegen Japan natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat wordt de uitslag? En belangrijker nog, welk shotje past het beste bij een overwinning op de Japanners, denk jij?
1: Ik zou zeggen een sake shotje en dan zeg je Konoyaro. Tegen ze.
2: Ja, voor alle markten thuis, zeg jullie.
1: Ja, ook dat.
0: En wat de eerste uitslag, wat denk jij, Japaner? Ja, dat is lastig misschien, maar...
1: 2-0.
0: Als we met 2-0 het WK beginnen, dan is er niks aan de hand. En jij bent er in ieder geval het hele WK bij. Dat is in ieder geval, dat is een opluchting.
1: Lekker!
0: Dames en heren, Gulli, dankjewel!
3: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus.

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
4: Kenneth Smit.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Vanavond, vannacht op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog in het noorden en oosten. Geregeld wel wat zon in de loop van de dag. Neemt dan de bewolking weer toe. Komt er ook een beetje regen aan.
21: Zit ons niet mee, hè?
20: Het wordt dan 17 tot 19 graden.
22: Radio Noordzee. Verkeer.
23: Flitsmeister meldt 53 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 35 minuten. De A7 Zaanstad Hoorn voor Avenhoorn. Je vertraging 39 minuten. En de laatste is de A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Daar staat een auto met pech en je vertraging is bijna een uur.
20: 4:55. Nou mensen, daar gaan we weer.
22: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Met Nicola Ruijs.
24: Ja, op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen de optredens van rapper J. Kanye West. Kennen we hem ook in het Gelredoom, staat hij in Arnhem. Hij is omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken. En in Arnhem is morgen zelf ook een protest. Daar worden zo'n 100 mensen verwacht. Voor de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. 2 hadden afgesproken een lagere straf te krijgen voor het teruggeven van de buit. Maar de rechter die ging daar helemaal niet in mee. En de politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor een explosie op de Amsterdamse Zuidas. Die gebeurde bij een gebouw waar een Amerikaanse bank in zit. Er was eerder al een jongen van 17 aangehouden.
23: Okay. Maar die jongen had niet in de gaten dat de kluis iets lager in het gebouw ligt? Of?
24: Maar ik denk het. Ja. Nou ja, hij is pas 16. Hè.
20: Was het een stagiair of zo?
24: Je mocht gewoon een keer zelf de bon leggen.
0: Ja, dat is toch ook wat gezellig, ja.
24: En we zijn natuurlijk net eigenlijk officieel aan het WK begonnen met een puiken pokoe van Gulli, die bij ons vanuit de kroeg aan de tafel is komen zitten.
1: Ja, ja.
24: Maar wat zei je nou, Nico? Jij hebt nog een...
4: Ik heb nog een frikandel speciaal van jou gekregen. Jaren geleden. Ja. Een hele mooie sjaal in de vorm van een frikandel.
1: Dat
4: was echt top.
1: Ja, zeker. Die hebben we nog steeds.
24: De speciaal.
4: Dus wat echt fantastisch voor jou,
1: René. Gewoon een sjaal en dan staat dan een frikandel op. Met uitjes en curry, geen ketchup en mayo. En dan zo'n swabble.
23: Maar dit is ook goed, hè. Gulli heeft een stropdas van zichzelf.
4: Dat is ook een jasje helemaal.
1: Hou nou toch.
4: Wat goed. Dat moet ik ook hebben.
1: Ja, dat kan ik laten maken.
4: Oh, is dat zo?
1: Ja.
4: Dan moet ik een zekke baro.
1: Ja, dat moet je even laten weten aan ons. Dat is goed. Brengen we jou met de juiste mensen in contact.
24: Hey, maar de strijd om de WK-hits is natuurlijk nu wel los.
1: Ja, hij is wel los, inderdaad, ja.
24: Wat vind jij van de anderen, bijvoorbeeld?
4: Niks, hè?
1: Dat is allemaal waardeloos. Ja. Dat is verschrikkelijk.
24: Ja, dat is niet.
1: Echt helemaal ruk. Ja. Nee, ik vind Geer altijd hard.
24: Geer is, goed,
1: is gewoon lekker.
24: Samen wel goed.
1: Welte ook. Ik zag Frans Duijssen in mijn Hansie voorbij komen. Vond ik ook lachen.
24: We hebben zometeen Martijn Fischer en Orgel Joke.
1: Oh, die heb ik niet gehoord.
24: Ja, die komt er ook aan. Die gaat ook los.
1: Moet ik eventjes updaten dan.
24: Die gaan we zometeen eventjes horen. Nico, wat heb jij nog meer vandaag in het nieuws gespot eigenlijk?
4: Het gaat over vliegen. Dat weten veel mensen niet. Maar de vliegreis begint vaak met een groot risico. Heel veel mensen namelijk hun powerbanks en vapes gewoon meenemen.
1: Ja,
4: die kunnen natuurlijk ontploffen of in de fik vliegen daar. Ja, de inspectie krijgt maandelijks meldingen van oververhitte accu's. Maar de grootste ergernissen hebben we ook eventjes uitgezocht. In het vliegtuig, wat is dan de grootste ergernis?
24: De andere passagiers.
4: Ja, en wat doen ze dan?
23: Blote voeten tussen de stoelen.
4: Ja, nou ja.
24: Ja, of weet je wat ook naar is als je gaat zitten en je staat nog op de startbaan.
4: Ja, en dan gaan ze staan, hè?
24: Neem meteen die leuning achteren.
4: Ook dat. Nou ja, de stoelschoppers. Die zijn bovenaan de luidruchtige drinkers. Dus mensen die een beetje lam zijn. En slechte hygiëne met blote voeten tussen de stoelen heen. Huilende kinderen. En degene die jij zegt, de stoelen die zonder pardon. Bam, bam. Daar heb ik één tip voor. Ga gewoon in de business class zitten.
24: Vol gassen achter als je net in de business
23: class. Maar wat dacht je ook van, als je een lange nachtvlucht hebt en je gewoon even een tukkie wil doen, dat je naast iemand zit die om de 5 minuten naar de wc. Mag ik er even langs?
4: Ik heb een vlucht vanuit India gehad. En ik zat bij de wc. En al die Indiërs die gingen een beetje poepen 's ochtends. En dat is gewoon, joh.
23: Ja, die eten curry natuurlijk.
4: Ja, dan wat eten maakt niet uit. Maar...
24: Maar jouw vrouw heeft dat natuurlijk meermalen meegemaakt van dichtbij. Die is natuurlijk heel lang stewardess geweest.
23: Nou, als je de verhalen hoort wat zij in zo'n vliegtuig meemaakt. Maken, dan stap je nooit weer in een vliegtuig.
4: Oh, echt?
23: Nooit.
24: Nooit meer.
23: Dus daar gebeuren de meest ranzige dingen.
24: Ja.
4: Wat dan?
23: Nou ja, mensen die gewoon de tampons bebloeden en al gewoon in het fonteintje laten liggen.
4: Mag dat niet?
23: Wat? Ja, maar serieus. Mensen die komen het vliegtuig in, die denken, joh, het alles is niet mijn ding, alles kan.
1: Ja, ik dacht, ik laat een windje, maar...
4: Dat is ook echt een ergernis.
23: Ja, Gulli die een windje laat in het vliegtuig.
24: En dan om zich heen gaat zitten kijken, hey, wie was dat?
22: 200% puur Hollands.
17: Zolang ik geen vogels hoor fluiten.

0: is de Paul Eduard Band, de helden uit de jaren 80 op Radio Noordzee. En ik wil jou alleen, vrijdagmiddag, vlak voor het weekend. Het is een komen en gaan van gezellige mensen vandaag in het Huis van de Hollandse Hits. Gully loopt nog niet naar buiten, of wie komt er binnen? Orgel-Joke!
1: Dankjewel. Ja, ik vind het superleuk om hier te zijn.
0: Nou, leuk, Joke, dat je er bent. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Nou, we wachten nog even op Martijn Fischer. Die is parkeert op dit moment ergens zijn auto op het parkeerterrein. Maar ja, jullie gaan zo meteen hartstikke leuk nieuws brengen. Ook heeft het te maken met het WK. Dus we gaan
1: zeker weten.
0: Echt razend nieuwsgierig. Maar kunnen we je nog iets inschenken? Wil je een bitterbal?
1: Nee hoor, ik heb water en dit is helemaal goed zo.
0: Je bent helemaal comfortabel, hoor ik. Nou, leuk, Joke, dat je...
1: Ja, en natuurlijk speciaal in het oranje voor de WK.
0: Ik wilde het net zeggen, je hebt wel een heel mooi Colbert aangetrokken. Dus we gaan het er zometeen allemaal over hebben. Veel meer dus met Orgel Joke en Martijn Fischer zometeen in Wat een Middag op Radio Noordzee. En dit is Roxy Dekker en Loser.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En dit weekend extra goedkoop: Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker!
8: Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
10: En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
11: Boost yourself.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met...

0: www.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper Ye. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Een van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 41 vertragingen deze vrijdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. De A7, Zürich-Groningen voor Tjallebert. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor bijna een uur. De A20 Gouden Hoek van Holland voor Prins Alexander. Ook een ongeval. Je vertraging is daar 38 minuten. En de laatste in dit rijtje is de A27. Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. Daar is je vertraging een half uur.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee, met nu

0: Bert en Donnie.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En Moetta nou, zo vlak voor het weekend. Ik zei het net al, ik vind het zo leuk dat Joke hier is. Orgel Joke namelijk in het huis. Van is jongen?
2: Ja,
0: ik moet zeggen, ik heb het ook super
3: leuk.
0: Nou, het enige dat je er bent.
4: Ja, gezellig ook.
0: We wachten nog even op Martijn, die is onderweg. Maar we kunnen wel alvast even wat gezellig met elkaar kletsen natuurlijk. Jullie hebben samen een WK-track gemaakt. Ja. Oranje zijn we allemaal. Dan gaan we zo meteen officieel lanceren, Joke.
3: Ja,
0: zullen we dat doen als Martijn er is of niet? Het is wel beter als Martijn er is.
3: Ja, dat is leuker als Martijn erbij is.
0: Jij moedigt het Nederlands elftal de komende zomer aan met deze leuke WK-plaat. Het kwam meer of meer tot stand dankzij jouw steun en toeverlaat, jouw zoon Jeffrey.
3: Ja, dat klopt. Die vroeg aan me, zou je het leuk vinden om een WK-plaat te maken? Ik zei, nou, dat lijkt me enig. Ik zei, maar met wie dan? En hij had heel toevallig met Martijn gewerkt, met een programma. Ja. En toen zegt hij, joh, Martijn Fischer lijkt me wel wat. Als ik Tino eens vraag, ja, dat zou ik te gek vinden, want die had ik natuurlijk gezien, of al natuurlijk, die had ik gezien in een theatershow. Ja. Toen die André Hazes nadeed.
4: Ja, goed hè. Ja.
3: En dat vond ik zo gaaf.
0: Ja. Ja. Jeffrey hoeft er niet lang te smeken. Eigenlijk riep je meteen een leuk idee.
3: Ja, helemaal super. En ook een beetje niet zo'n hele grote man waar ik dan zo tegenaan moet kijken. Dus dat scheelt ook een stuk.
0: Ja. Hij is 1,35 of zo, denk ik.
2: Het is wel goed dat je geen carnavalsplaat met Gulli hebt gemaakt die hier net was.
3: Ja, niet zo. Als ze zo heel lang zijn, dat is wat lastiger, vind ik.
0: Joke, jij bent een bescheiden voetbalfanaat, denk ik, hè?
3: Ja, ik heb altijd wel alle WK's en alle belangrijke wedstrijden keek ik altijd met mijn man.
0: Ja.
3: En heel vaak tijdens de WK zaten we dan in Spanje.
0: Oh, lekker.
3: En dan gingen we met Hollanders en Spanjaarden gingen we naar de wedstrijd kijken.
0: Ja.
3: Ja, en dat was toen wel een beetje balen, want precies toen won Spanje.
0: Ja, dat is
3: dus in het begin waren we aan het juichen, we stonden voor.
0: De teen van Casillas.
3: Verder gingen we goed met elkaar om, hoor. Ja. Maar ja, die sfeer, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt leuk om te doen.
0: Jij kwam toch ook vaak bij Sparta op het kasteel?
3: In Sparta ben ik heel veel geweest. Daar moest ik met mijn zoon naartoe.
0: Ja, dat was keeper, hè?
3: Want Jeff was keeper.
0: Oh,
3: ja.
0: Echt?
3: Ja. Dus ik heb wat gereden met die jongens naar alle wedstrijden toe.
0: Ja.
3: En als mijn man kon, dan ging hij. Maar die werkte continu. Dus heel vaak moest ik vroeg op pad met allemaal gillende knullen in de auto.
0: Leuk.
3: Maar ja, het was heel jammer. Hij kreeg last van zijn knie en heeft helaas moeten stoppen.
0: Ja,
3: want het was wel zijn ding.
0: Ja,
3: hij was echt heel verdrietig toen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Joke, ik zit mij te bedenken, jij hebt eigenlijk wel een heel wonderlijk leven gekregen zo in de loop der jaren. Hè? Sinds de corona-pandemie.
3: Het is echt
0: normaal, hè?
3: Het is echt bizar. Het is echt bizar.
0: Geniet je ervan?
3: Ja, ik geniet er verschrikkelijk van. Ja. Ik vind het zo superleuk. En natuurlijk, ik zou meer kunnen optreden. Maar ik zeg dan wel weer, jongens, een beetje beperken. 3-4 per maand. Dat is te doen. En niet alleen voor mij. Maar mijn kleinzoon gaat altijd mee. Mijn oudste zoon gaat af en toe mee. Ja, die wil ook wel eens een weekendje vrij hebben. Ja. Niet altijd met oma op pad.
2: Ik vind het ook zo gaaf, de beelden die je dan ziet. Ik zag je in de megatint. Bij de Zwarte Cross een beetje openen.
4: Niet
2: normaal. Defcon volgens mij. Ik zag je laatst in een technobunker staan. In het zwart met allemaal stroboscoop. Ik vind het zo leuk.
3: Ja, dat was echt schitterend.
0: Ja, maar we moeten er ook niet aan voorbij gaan dat je natuurlijk tijdens het WK gewoon 77 kaarsjes gaat uitblazen.
3: Dat klopt. Dus volgende week.
0: Ja.
3: Dan word ik 77.
0: Nou, daar zul je bij hoor. Kijk eens eventjes. Een knuffel, Martijn Fischer in de house. Zo, Martijn. Nou, leuk dat je er toch nog even bent.
4: Gezellig. Mooi shirt heb je aan.
0: Ja, helemaal in het oranje ook.
4: Snel gaan.
0: Ja, we hebben al even een praatje met... Ja, zet hem maar even goed op, ja. We hebben al een praatje met Joke gedaan.
3: Hij zakt iedere keer af.
2: Nee, dat moeten we niet hebben.
4: Maar dan is alles gezegd, denk ik.
0: Nee hoor, bedankt voor je komst. We doen er bij jou even een bitterbal en een colaatje in. En dan praten we zo meteen met jou ook nog eventjes. Martijn, leuk dat je er bent trouwens, jongen. Heerlijk. Martijn Fischer en Orgel Joke vandaag. Leuk. In het huis van de Hollandse.

0: Het is Kido van der Graaf, Radio Noordzee. En ciao, doei, adios. Het is een van de laatste keren dat we hem als de Hollandse hitflits hoorden. Al moeten wij zo meteen nog wel, moeten we niet vergeten. Nog even 2 tickets voor zijn avondconcert.
1: Nog even, het zijn de allerlaatste 2.
0: De laatste 2?
1: De allerlaatste 2.
0: Misschien moet je ze even voor de microfoon houden, zodat alle luisteraars...
1: Ja, kijk, ze felbegeerde dingen, hè?
2: Ze zijn mooi.
1: Ja, het zijn goede kaarten.

0: vaar van Nederland, Frans Duin!
1: Dit gaat over Martijn. Ik bedoel, ik heb hem nog nooit zo licht gezien als nu. Heel eerlijk zeg.
2: Dat gaat ook goed, hè? Martijn,
1: ja, dat gaat goed.
2: Ja, dat is... Dat motorrijden.
1: God, wat ik lichaam heeft die man, zeg. Ja, ja, Martijn, mag ook gezegd worden.
2: Frans, welkom, jongen. Leuk.
1: Ja, leuk, man. Leuk dat ik er mag zijn.
2: Klein bitterballetje mee eet. Ja, meer dan 20 jaar al bezig. Het gaat toch giga hard.
1: Ja, inmiddels al wel, ja.
2: Ja, dat is normaal.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, ik wilde jou toch even vragen. Ik bedoel, de zomer staat natuurlijk nu officieel voor de deur.
1: Ja.
2: Jij bent naast natuurlijk grootzanger ook een barbecue-koning.
1: Oh. Nou ja, barbecue-koning. Ik vind het heerlijk om te barbecuen. Ja. En ik mag graag achter de egg of de, ja, hoe je het tegenwoordig allemaal noemt.
3: Het kamado.
1: Het kamadootje. Ja, dan heb je alles omschreven. Dat klopt. Ik vind het heerlijk om te doen.
2: Wat is de ultieme Frans-Duits barbecue-tip voor iedereen die op dit moment zeg maar ook zin in de zomer?
1: Ja, moinkballetjes maken.
2: Oh ja,
1: moinkballetjes. Ja, uitdelen op de camping heb je overal vrienden. Okay. Heerlijk. Ja, Kezen, moinkballetjes.
4: Ja, dat is koe en varken. Moe, oink. Moink.
1: Oh god, die man daar praat. Is dat een soort
3: van...
1: Ze kunnen deze man op links van mij voor jullie kijkers thuis rechts.
4: Okay,
1: nee, gezellig.
2: Ik moet jou wel zeggen, links naast je Frans, daar zit Nicola Ruis. Ja, Nicola Ruis. Nicola wil jou denk ik nog wel even vriendelijk bedanken.
4: Ja, zeker.
2: Oh, want je hebt heel wat erbij gebracht.
4: Ja, voor autoblog.nl, dat schrijf ik voor. Jij was het allerbeste gelezen bericht.
1: Serieus?
4: Jaren over die mooie rode bolide van jou.
1: Oké, welke was dat? De vorige of deze?
4: Daar is de nieuwe.
1: Ik weet het niet eens. De nieuwe.
4: Ja, 700.000 bezoekers hadden we.
1: Ja, jezus, als ik nou een eurotje de man kreeg, dan was hij afbetaald, jongens.
4: Ja, ik heb een verrassing voor je.
1: Ja. Oh, je hebt een koffertje. Oh, het koffertje is voor mij. Wat heerlijk. Wat een goed weekend, jongens, dit.
2: Frans, ja, we wilden jou natuurlijk ook wel één, want anders krijg je het idee dat we geen intelligente vragen kunnen stellen. Maar
1: dat
2: we
1: mag altijd.
2: Één intelligente vraag stellen.
4: Eén?
2: Eentje maar. Je deelde, want we hadden natuurlijk net even over gewicht en zo, en over Martijn daarbij en zo. Je deelde laatst een indrukwekkende toen en nu foto van jezelf.
1: Ja, dat scheelt een kleine 40, 42
2: kilo. Dat is toch niet normaal?
1: Knap. Ja, maar wel beter eigenlijk. Ja. Nee, beter. In die tijd voelde ik me ook goed. Maar nu, mijn suiker is goed, mijn cholesterol is goed. En ik voel me gewoon een stukje beter. Ik krijg meer aandacht van de vrouwen. Dus mijn leven is wel heerlijk.
2: Ja, ik zag wel kijken.
1: Ja, Robbie komt net binnen, dus die keek ook al zo verliefd. Hi, Robbie. Hi.
2: Maar als je...
1: Joker die keek me ook al zo lekker aan.
2: Ja, ik zag hem ook al Maar als je naar die oude foto's van jezelf kijkt... en herken je dan nog wel de man die daar staat? Dat is een compleet ander iemand.
1: Weet je wat het is? Ik voel me niet anders dan toen. Dat klinkt misschien heel raar, maar als ik nu bijvoorbeeld broeken ga kopen... dan komen ze aan met broekjes en zeggen van... ja, leuk jongens, dat gaat over één been. Dan zeggen ze, nee, dat zeg je al maat. Nou ja, hou ze even lekker op. Goed, dus dat. Dus ik heb het beeld van toen nog steeds in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Dat klinkt heel raar, maar dat zegt zo.
3: Je moet ook wennen, denk ik.
1: Ja, ik denk niet dat ik er ooit aan kan wennen.
3: Nee.
1: Denk ik niet. Nee, eerlijk gezegd.
2: Ja, het is voor alles beter. En zeker ook voor de bovenkamer is lekker, hè?
1: Dat je dat maakt bij mij dus weinig of geen verschil.
2: Oké. Okay.
3: Ook niet als je sport, gewoon even lekker je kop legen. Gewoon even
1: ik merk wel dat sporten makkelijker gaat. Ja. Weet je, het lopen gaat makkelijker. En als ik nu iets meer gewicht kan ik hebben. Dat klinkt heel raar, maar het gewicht wat ik natuurlijk verloren ben... dat gaat even met twee boodschappentassen 20 kilo per tas lopen.
3: Ja,
1: en gaan we er even rondlopen en dan ben je na een uur weer kapot.
3: Ja.
1: Zeg maar. En dat is eigenlijk weg, zo moet je zien.
2: Lekker man.
1: Geweldig.
2: Lekker.
1: Ja.
2: Lekker. Hey, wanneer had jij voor het laatst een kater?
1: dat is inmiddels wel even geleden. Kijk hier het even

0: van Noordzee.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De aller

0: Mild Hybrid van Nederland.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
14: Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Wel een beetje opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog in het noorden en oosten. Geregeld wat zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En volgt er ook wat regen. Het wordt dan tussen 17 en 19 graden.
15: Ja, het is te doen.
14: Ik vind alles boven de 15 graden kan de barbecue aan.
15: Ja, je weet in ieder geval dat er bij jou in Friesland niet een ijsmeester komt die gaat roepen Eat Gidon.
14: Nee, we kunnen gewoon zwemmen.
16: Radio Noordzee, verkeer.
14: Nog 37 vertragingen deze vrijdagmiddagspits. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg, een half uur. De A7 Zürich Groningen voor Tjallebert. Daar is de weg voor een deel dicht in verband met ongevalsonderzoek. Naar aanleiding van een ongeval eerder. Je vertraging 34 minuten. En de laatste in dit rijtje is de A28. Amersfoort Utrecht voor Rijnsweert. Daar is een ongeval gebeurd. In vertraging een half uur. 2:56 alweer. In de middagshow.
16: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
17: Nico? Ja, een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië is gegaan en daar getrouwd is met een IS-strijder, is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. De gelekte gegevens van inwoners van het Gelderse Epe zijn tot nu toe niet misbruikt, zegt de gemeente na onderzoek. Begin maart kwam de hek aan het licht en onder meer honderden identiteitsbewijzen zijn gestolen. Dus dat zou in principe heel erg uit de hand kunnen lopen, maar het is gelukkig nog niet gebeurd. En het was even spannend aan boord van het ruimtestation, de ISS. De crew moest zich voorbereiden op een evacuatie, omdat er twee lekken waren.
14: Waar ga je dan naartoe?
17: Ja, dat is wel lastig. Ik ga even naar buiten.
0: Lekker.
17: Ik pak mijn raket. Ik ga naar huis. Nee, ja, één lek is inmiddels dicht. De ander wordt nu dichtgemaakt. De laatste zegt dat het weer veilig is. Maar ja, inderdaad. Hoe ga je dan weg?
14: Je ziet
17: toch
14: wel eens op pleintjes bij evenementen. Dan staat er zo'n groen vierkantje met zo'n evacuatiepunt.
17: Daar moet je
14: hoe ga je dat doen, joh?
15: Dat is lastig daar. Wordt,
17: misschien hebben ze daar gewoon een soort ruimteschip liggen.
14: Een soort Star Trek.
15: Wie zal het zeggen? Zometeen met Orgel Joke en Martijn Fischer in het huis. Gaat alles goed, Joke? Ben je voorzien van alles?
0: Ja, ik heb alles. Ik heb water, ik heb een beetje wijn.
14: Geen water bij de wijn.
15: Water bij de wijn is altijd goed,
0: bij de wijn.
15: Ja. Wat is voor jou de meest merkwaardige plek waar je ooit hebt gespeeld, Joke?
0: Ja, ik vond die underground metro van de Zwarte Cross. En dat vond ik echt bizar, want ja, daar gingen ze met z'n allen staan springen achter zo'n gaas, daar stond ik aan de andere kant.
14: Ja.
0: Ja, ja, en dat ze gingen zo tekeer dat de platen vielen naar beneden. Dus ik mocht de laatste 5 minuten niet meer spelen, want de hele metro die werd gesloopt.
15: Ja, je maakt wel wat los, hè? Ook bij jonge mensen vooral, natuurlijk. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, dat vind ik nog steeds heel bijzonder, natuurlijk. Ja. Dat er echt voorin ook staan echt van 15 tot 18 bij sommigen. En als ze wat ouder moeten zijn. Maar die staan dan allemaal met hartjes en denken, hoe dan?
15: Ja, maar je bent een fenomeen geworden.
0: Met een rimpelgezicht op het podium. En dan willen ze allemaal op de foto met je. Ja, ik vind het nog steeds heel leuk.
15: Ja, is toch even,
0: en, ja, ze worden gewoon, ja, iedere keer dan is het spannend van hoe doen ze. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het ongezellig was.
15: Nee. En dat is vandaag ook weer niet. Martijn, ze kwamen bij jou uit. Wat dacht je dat wij jou vroegen, wil je met Orgel Joke een WK-track maken?
17: Ja, nee, ik stond meteen te juichen natuurlijk.
15: Ja,
17: en dat hoort ook bij de
14: recht.
17: Ja, nee, heel leuk. Nou, ik ken Joke eigenlijk via haar zoon. Jeffrey, die is televisieregisseur. En ik ben natuurlijk van origine acteur, dus die kwam ik tegen. Tijdens het opnemen van een programma met een hele grote rode bal. Ja. Die is nu 2.
15: Oh ja.
17: Heel erg leuk. Toen zei Jeff van, is dat niet leuk? Een joint venture een keer met mijn moeder. En toen dacht ik, dat lijkt me te gek. Want ik ben groot fan van Joke, omdat ze zo ontzettend veel liefde uitstraalt en zo positief is.
15: Ja, ja. Maar hoe is het om te merken dat ze zo ontiegelijk geliefd is? Overal. Hoe ervaar jij dat?
17: Nou, ik snap dat heel goed. Het is een ongelofelijke... ze is heel charismatisch, deze vrouw. Ja. Het is heel gek om dat allemaal te zeggen, terwijl ze naast me zit.
15: Ja, ze is er nog, hè?
0: Dat wel.
15: Ze is er nog, Martijn.
17: Nee, ze is gewoon heel charismatisch. Ze is heel, eigenlijk, dat is helemaal een stom woord, maar knuffelbaar zou ik het toch maar willen
15: noemen.
17: Ja, leuk. En wat Joke ook zegt, we hebben nu een WK-hit gemaakt en we gaan eigenlijk... voordat alles positief moet zijn. Dus geen gemopper, geen gezeik. Precies. We gaan gewoon lekker...
0: En de klik was ook gelijk, want we zagen elkaar. We zijn gaan bespreken ergens in een Van der Valk hotel.
15: Ja.
0: En er was gelijk een klik. En het is ook een super lieve man. Dus
15: maar Joke,
0: dus,
15: niet zo'n klik dat jullie meteen een kamer geboekt hebben.
0: Nee.
14: Dat niet.
0: Hij is net zo oud als mijn oudste zoon, ben ik achtergekomen.
14: Daar word je niks van.
15: Het is wel mooi. Dat is waar. Het is wel mooi dat we eigenlijk 2 feestjes hebben tijdens het WK, want Joke wordt gewoon in die periode gewoon 77.
17: Is die waar?
15: Ja, zeker. Ja.
17: God, dan moet die barbecue aan.
15: Uitpakken. Nou, we gaan hem zo meteen officieel laten we hem in première gaan. Dat is over een paar meter, een minuut of 10 ongeveer. Ook Russo en Emma Heesters staan klaar. En André Hazes. Ooit van gehoord, Martijn?
17: Ja, dat is een heel
14: Rotterdamse volk.
17: Over charismatisch gesproken.
0: Ja, die zijn ook alle 2 te gek.
15: Fokstrotje doen we. Ja. Even, ik meen het zo meteen. Leuk. En

0: En in mijn hart. Ik ben zo blij dat jullie hier zijn.
1: Dankjewel.
2: Een soort all-star band zijn wij hier aan het voeren.
3: Eigenlijk wel.
0: Martijn, hoe vaak heb jij deze niet gezongen, denk je?
4: Ik denk inderdaad wel... niet zo vaak als de grote tijger zelf. Hè?
0: Nee, natuurlijk. Zelf.
4: Nee, maar ik steek hem wel naar de kroon. Ik denk dat ik er toch al wel... ik heb geen idee, maar inderdaad heel vaak.
0: Ach, zo fijn.
4: Keer.
0: Zo fijn. En dat blijft zo lekker.
5: Wat een middag met René Verkerk. Radio Noordzee.
0: Vanmiddag in het Huis van Hollandse Hits een unieke muzikale botsing van je welste. Aan de ene kant de man die Hazes zo goed nadoet dat zelfs de vlieger er spontaan van gaat huilen. En aan de andere kant een vrouw die sneller op haar toetsen drukt dan een gemiddelde puber op TikTok. Gewapend met haar trouwste vriend, de Roland 109, en een glimlach van puur goud, is ze hier samen met de man die meer snotterende volwassenen heeft gezien in zijn leven dan de gemiddelde huisarts in het griepseizoen. Orgel Joke en Martijn Fischer!
1: Wat verwoord jij dat mooi?
6: Dat
1: is onze huisdichter, hè?
4: Echt wel.
0: Oranje zijn we allemaal, zo heet de WK-track die jullie gemaakt hebben. Orgel Joke natuurlijk een prominente rol. Martijn, jij hebt hem geschreven. Muziek is natuurlijk wel de ultieme verbinder bij volksfeesten. Ja. Wat dacht jij toen je dat lege A4'tje voor je neus had zitten en daaraan moest beginnen?
4: Nou, toen dacht ik eigenlijk aan 88. En toen dacht ik, ja, dat gevoel, dat willen we eigenlijk herbeleven. Ja. Toen dacht ik van, ik heb de tekst geschreven. En ik heb daar ook hulp bij gehad. Dus ik moet een klein beetje me bescheiden opstellen. Mm. Maar ik heb daar wel een... Ik weet niet. Toen dacht ik, dat gevoel, dat willen we allemaal herbeleven. Dus daar moet ik het een beetje over gaan hebben. Zo van,
0: nostalgie.
4: Nostalgie. En als we ervoor knokken, dan kan het.
0: Ja.
6: Tuurlijk kan het.
4: Ja, tuurlijk.
1: Ja, we gaan positief zijn.
2: Wat zei jij nou, René, afgelopen week? Dat de laatste keer dat er een uitzwaaiwedstrijd werd verloren door Oranje was in 88.
0: Nee, het was niet in 88. Het was bij het EK 2014, denk ik. Maar ze hebben, toen ze in 88 wereldkampioen of Europees kampioen werden, hebben ze ook de uitzwaaiwedstrijd verloren, volgens mij.
4: Ja.
3: Maar alle grote landen hebben verloren. Hè? Frankrijk, Spanje, noem ze allemaal
4: op. Ja, die hebben dan nog gelijk gespeeld. Maar het
3: heeft in ieder geval niet goed gedaan.
4: Nee, niet goed gedaan. En inderdaad, ik denk wel dat ze daar hierdoor toch op scherp zijn komen. En we hebben toch een heleboel leuke nieuwe voetballers gezien.
0: Zeker.
4: Die van Hekken.
0: Ja, die van Hekken is goed.
4: Superleuke leuk voetballer.
2: Summerville
4: met zijn mooie gele kiksen.
0: Ja.
4: En dat jochie van Kluivert. Hallo.
0: Justin.
4: Zo.
3: Ja, goed is die.
4: Kan ook wel balletje vallen. Ik vond het indrukwekkend.
0: Jij hebt een volkshartje, Martijn. Wat trekt jou zo aan in die Nederlandse volksmuziek? Zeg maar die saamhorigheid van zo'n E of WK.
4: Ja, eigenlijk vat je het daar al wel heel goed mee samen. Want muziek die je met z'n allen kan beleven. En dat je een beetje de emotie ingezogen wordt. En zo, nou ja, wij hopen dat dat met dit liedje lukt.
6: Ja dat hopen we zeker.
0: Maar Joke, het is natuurlijk altijd mooi als er twee verschillende werelden bij elkaar komen. Waar vonden jullie het meeste? Waar vonden jullie elkaar het beste in?
6: Ja, gewoon niet lekker springen en vrolijk zijn. Ja. En gewoon toen hij de rap ging doen, toen dacht ik, zo, hoe dan? Ja, echt top. En ik speel natuurlijk op het keyboard mee, maar bij die rap, dan kan ik ook een beetje lekker achter de ring staan te springen.
0: Ja, ook is nog soepel,
6: dus,
0: hè?
6: Ja, ik ben gelukkig nog wel heel soepel, ja.
0: Ja,
6: ik beweeg graag, dus ik ben blij dat ik dat nog kan. Ja. En gewoon oefenen elke dag, hè? Bezig blijven.
4: Zeker. We gingen die clip draaien vorige week.
0: Ja.
4: En we hadden allemaal wat gevraagd of mensen kwamen helpen figureren met een oranje pak aan. Nou, daar kwamen er een heleboel. Maar we deden dat nabij een station. En toen kwam er een hele grote groep mensen kwam er zo aanwandelen.
0: Hooligans.
4: Nou, het waren Belgen. Die hebben allemaal een oranje shirt aangetrokken. En die hebben staan hossen alsof het leven ervan afhing.
6: Ja, ze kenden mij van Camping Kids. Ja. Want ze zagen mij staan, daarom stopten ze.
0: Ja.
6: En Jeff zegt, joh, willen jullie meedoen? Allemaal een oranje shirt. En ja, echt schitterend. En die zeiden, we zijn gelijk voor Nederland, zeiden ze.
0: Joke, nog één ding. Wat is jouw beste herinnering aan een eerdere oranje hit die ooit gemaakt is?
6: Ja, ik vond die van André Hazes helemaal te gek.
0: Ja, tuurlijk.
6: Die bleek bij mij. Nederland voor Nederland.
4: Ja.
6: Wij zijn de kampioen,
4: Zeker. Ik heb die bijvoorbeeld wel eens gezongen voor een vol museumplein. Bij een vorig toernooi. Nou, wat er dan gebeurt. het is zo magisch wat Hazes teweeg brengt.
2: De basis.
4: Bij de mensen. Ja. Het is de basis.
0: Hazes is de basis.
4: Absoluut.
0: En dat zijn jullie nu ook een beetje dit WK. We gaan hem officieel in wereldpremière laten we hem nu gaan. We doen zo meteen nog even een klein oranje rondje voordat we afscheid van
2: elkaar
0: nemen. Even, nou niet meer een quizje als wel gewoon wat leuke weetjes.
2: Oh, leuk.
0: Dat is goed.
2: Leuk.
0: Altijd
6: leuk. Oké.
0: Maar eerst, dames en heren, oranje zijn we allemaal.

0: Ja, onwijs leuk! Dank Martijn Fischer. En oranje zijn we allemaal. Hij is in de wereldtournee gegaan, Joke. Leuk, hè?
1: Ja, ik vind het juist, hoe meer je moord zit, die manier.
0: Hij wordt
1: in je hoofd.
2: Hij blijft wel hangen.
1: Ik word er 's nachts wakker mee. Dus. Maar ja, we hebben hem die dag zoveel gehoord. Ja, echt, met de clipopname. Dat ik lag in bed, ik werd wakker en met dat lied in mijn hoofd.
3: Zometeen om 6:00 komt de clip officieel online.
0: Acht minuutjes. Heerlijk. Nou, wat ons betreft kan het WK nu officieel beginnen. Joke, wat is jouw absolute favoriete oranje snack tijdens een spannende wedstrijd?
1: Ja, een bitterbal.
0: Een bitterballetje? Ja. Met een vlaggetje erin?
1: Ja, gewoon lekker een bitterbal. Geen mosterd? Nee, daar hou ik niet van.
0: Nee, gewoon puur.
1: Nee, gewoon pure bal.
0: De mosterd doen we na de maaltijd.
1: Ja, die doen we
2: beter bij.
0: Martijn, welke speler van het Nederlandse elftal moet als eerste dansen op jullie nieuwe tune?
3: Toch die Somerville, die kan echt swingen. Die swingt de pan uit die jongen.
0: Goeie heupen.
3: Ja, man, gast, dat is echt super soepel.
0: Ja. Joke, heb jij een mooie persoonlijke herinnering aan een eerder oranjefeest? Bijvoorbeeld ooit een keer misschien iemand ontmoet of een drankje te veel? Of...
1: Nee, ja, kijk, als we natuurlijk zaten te kijken vroeger in de kroeg met elkaar naar die wedstrijden, dan dronk je wel eens een drankje te veel.
0: Ja.
1: Maar ja, gewoon ik vond het samen zijn met elkaar en gewoon lekker met elkaar juichen en gek doen en springen. En ja, als het dan wel misging, natuurlijk ook wat werd gejoeld. En dat moeten we eigenlijk niet doen. Nee, want ze doen de best, maar dat deden we natuurlijk wel. Maar ja, maar verder echte gekke herinneringen. Ik ben geloof ik niet helemaal uit de bal gesprongen.
0: Nee. Zo'n type ben je denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Ten slotte, Martijn, wat is volgens jou de beste Nederlandse oranje traditie ooit?
3: Ik val stil.
0: Ja, ik hoor het, ja.
3: Oranje tradities. Ja. Bestaan, ja, de tompoes.
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Oranje tompoes, hè.
3: Maar dat is eigenlijk meer met Koningsdag.
0: Koningsdag, maar ik vind...
3: Ja, ik zit er niet helemaal recht op.
0: Een tompoesje of een misschien oranje vlaatje tijdens het WK.
3: Is wel gezellig, hè.
0: Is wel gezellig, toch?
3: Is wel gezellig, hoor.
1: Ja, maar ze eten zo lastig.
3: Nee, dat is waar. Je moet eigenlijk... Ik heb wel eens gezien dat mensen dan eerst de bovenkant eraf choppen.
0: Ja.
3: Dan de vind ik ook met dat zoete spul erop nooit zo lekker.
4: Die doet
3: altijd
4: maar aan mij dan.
3: Ga naar de hond. Met een hele grote zwiep naar de hond. En die onderkant, ja, die... Als je naar Frans-Duits kijkt, dan kan je eigenlijk met goed fatsoen nooit meer een tompoesje eten, toch?
0: Nee.
3: Gaat niet meer.
2: Nee, genieten met mate.
3: Ja, dat is goed. Maat, doen we dat.
0: Joke, hoe ver gaan we komen?
1: Ja, ik hoop heel ver. Maar ja, ik denk wel dat ze gaan winnen.
0: Ja, maar gaan we de finale halen, denk je?
3: Oeh.
1: Dat hoop ik wel, dat ze de finale gaan halen. Okay. Maar of... Nou,
0: okay.
1: Het is een hoop, maar of ze het redden, weet ik het niet. Maar laten we het gewoon zeggen, ze gaan gewoon winnen. Ze gaan gewoon de finale halen. En ze gaan gewoon met 3-2 winnen.
0: Zo. Nou, Martijn, de laatste leg ik bij jou. Ja. Wie wordt voor Oranje de beste speler dit jaar?
3: Oh, ik denk eigenlijk... kijk, die hoe heet die jongen ook weer?
0: Malen?
3: Ja, zullen we dat doen? Kijk, hij heeft eigenlijk deze wedstrijd... Ik mag niet negatief zijn van Joke.
0: Nee.
3: Maar vond ik hem heel goed, maar hij had het net miste een randje.
0: Had er even wel in
3: gemogen. Ja,
0: had er wel in.
3: Maar die jongen is wel cool en ook, ik denk dat er, daar kunnen we toch wel een hoop van verwachten.
0: Dat is mooi. En we kunnen net ook heel veel van jullie verwachten dit seizoen. Elke keer als Oranje moet spelen, zetten wij jullie absolute WK-hit.
2: Zeker.
1: Ja, super.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als vierde, derde en tweede op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog 24 vertragingen over. Dit zijn de drie belangrijkste. A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar is je vertraging een half uur. De A7 Zaanstad Hoorn voor Avenhoorn, 39 minuten. En de laatste in dit rijtje is de A28. Amersfoort Utrecht voor Utrecht Science Park. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging daardoor bijna 40 minuten.
15: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Schuurmans en Hela Hola.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Nou, het is wel een komen en gaan van gezelligheid vandaag in het huis van de Hollandse Hits. Hallo?
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Ja, hoi. Robert van Heemert. Ja, jongen. Ja.
3: Hoe is het?
0: Nee, maar dat kunnen we toch maar beter aan jou vragen, jongen. Want,
3: ja, met mij gaat het heel erg goed, kan ik je vertellen.
0: Het is toch weer een niet-normale week waar jij mee komt. 23 april 2027, ja. AFAS live in Amsterdam. Daar moet je heen!
3: Daar moet je heen, jongens. Hey. Dus als je tijd hebt...
0: Ja, wij weten waar we naartoe moeten die 23 april. Maar dat is echt onwijs tof en hartelijk gefeliciteerd. Je allereerste grote eigen show.
3: Ja, dankjewel, man. Ja, heel erg mooi, man. Echt een droom die uitkomt voor mij, jongens.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, jij noemde de aankondiging van deze show in AFAS enigszins onwerkelijk. Voelt dat nog steeds zo of niet?
3: Nou, ik moet zeggen... Ja, tuurlijk. Het voelt onwerkelijk. Het is nog wel ver weg. En misschien is dat het ook. En het is gewoon een beetje van dat ik al... Ja, ik ben al 12 jaar bezig. En dat je nu, zeg maar, dit gaat doen... is voor mij best wel een ding, zeg maar. Weet je? Daar zit best wel wat uurtjes en dingen in. Dus daar ben ik wel mega trots op.
0: Ja, ja, logisch ook. Want je gaat het met een hele band doen. Je eigen live band. Maar ja. Het vraagt denk ik ook om een andere voorbereiding... dan, zeg maar, een festival optreden of zoiets. Hoe ga je de komende tijd fysiek en mentaal klaarstomen voor die bijzondere datum?
3: Ja, gewoon, ik ben lekker aan het sporten. Volg je me een beetje of niet?
0: Ja, tuurlijk volg ik jou, maat. Wat denk jij?
3: Gewoon lekker sporten. En natuurlijk de voorbereiding in de show. Natuurlijk heb ik mijn ideeën wat ik allemaal wil. En het is wat ik zeg, het is nog ver weg. Dus we hebben nog alle tijd. En dat is juist ook heel erg mooi. Dus we hebben ook heel veel rust om alles, zeg maar, in kruiken te zetten. En ja, ik kan gewoon niet wachten totdat het zover is. Nee, ik kan alleen maar zeggen dat het één groot feest gaat worden. En ja, weet je, mensen moeten gewoon komen. En tenminste, de helft is al verkocht. Ik ben gelukkig, man.
0: Ja, maar de kaartverkoop is vandaag gestart en de helft al weg. Dat is mooi. Maar het is ook wel goed om te horen dat je dan ook wel zelf een beetje nauw betrokken bent. En dat je het wat naar je eigen hand kan zetten en zo ook.
3: Ja, maar dat ben ik sowieso wel, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja?
3: Ja, ik hou ervan.
4: Ja, je kunt het ook maar één keer de eerste keer AFAS doen. Dus dan wil je het ook gelijk goed doen, toch?
3: Dan moet je het heel goed doen. En natuurlijk, er komen ook bepaalde gastartiesten komen er langs. Ik heb natuurlijk ook wel wat dingen in de zaal wat ik zou willen. Ja. Om het net even anders te doen als iemand anders. Ja, ik ga met mijn dochter ga ik iets moois zingen.
0: Oh, wat goed. Zo mooi.
3: Het wordt echt een mooie avond.
0: Robert, we zouden er ook bijna aan voorbij gaan. Maar ook je nieuwe tune, ja. Zandloopster, verschijnt tegelijkertijd met de start van de kaartverkoop vandaag. Hij is officieel gelanceerd. Je gaf al een sneak preview op social media. Maar als je dit ziet, dan krijg je dus meteen zin in de zomer eigenlijk. Hè?
3: Ja, het is niet normaal. Ja. Het is niet normaal. Ik zeg het zelf. En het liedje is voor mezelf. En dit heeft gewoon zo'n lekkere energie en good feeling. En ik heb dit liedje wel 100.000 keer aangezet. En elke keer als ik hem aanzette, kreeg ik een soort van een kriebel in mijn lichaam. En dan weet ik gewoon dan is het gewoon goed. Ik heb even getwijfeld of ik het wel deze zomer zou uitbrengen. Omdat ik natuurlijk een grote hit met Moët score. En Cheerio is er ook. En ja, toen zei dus op een gegeven moment tegen mij, zeg maar, de mensen om me heen van, joh, Robert, je kan het misschien ook zo zien. Dat die twee liedjes het voorgerecht zijn van de zomer. Ja,
0: prima. Plop, plopper de plop. Ja, natuurlijk wel de hele dag in ons hoofd. Maar deze kunnen we er gewoon goed bij hebben, vriend. Dat is geen probleem, hè?
3: Nee, dat is zeker geen probleem. En ik kan je vertellen, hij staat onderhand op 150.000 streams. Dus,
0: echt bizar, hè?
3: Het is echt een knijter, man.
0: Ik zat te kijken, ook de reacties op Insta en TikTok, echt allemaal waanzinnig. Maakt dat de release op de dag van de kaartverkoop extra spannend? Of geeft het juist wat meer zelfvertrouwen ook, als je dat ziet, dat het zo goed gaat?
3: Nou, ik zeg heel eerlijk, ik heb gisteren om 12 uur op de bank gezeten met mijn vrouw. Dat ze zei van, kom, we gaan naar bed. Ik zeg, joh, je gaat alleen, want ik blijf iets wakker. Want ik wil even kijken wat er gebeurt.
0: Ja, natuurlijk.
3: En ik had gisteren om 11:45 de eerste 4.000 streams of zo al binnen. En dat om zo laat, hè. Dat is echt bizar, man. Ik heb echt tot 2 uur, 2:15, ja, daar ben ik echt een kind in. Heb ik wakker gelegen.
0: Ja, natuurlijk.
3: natuurlijk. Toch wel een beetje zenuwachtig voor bepaalde dingen. Dat is raar.
0: Ik draai de zandlover om, Robert. Dus ik heb een paar tellen om jou te zeggen dat er nog meer goed nieuws bij kan op deze dag. Want Zandloopster is volgende week uiteraard de Hollandse Hitflix.
3: Oh, op Radio Noordzee, jongens. Ja. Jullie zijn geweldig. Alweer, hè? Jullie hebben hem ook gegeven bij Moët en jullie slikken het nou gewoon weer.
0: Het gaat gewoon maar door. Het is een geoliede Robert van Hemert Machine geworden, deze zender. Dus dank voor het afleveren van deze track.
3: En heel blij, heel veel blij.
0: Toi, toi, toi, Robert.
3: Dankjewel, jongens.
1: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Robert van Hemert. Zandloopster.

0: laatste.
1: Oh, spannend.
0: Zullen we ze gewoon niet wegdoen?
1: Dat we ze zelf houden, dat we zelf gaan.
0: Ophangen in de studio.
1: Oh, als decor.
0: Als decor stuk. Ja,
1: waarom niet?
0: Zijn wel gewoon de twee laatste, echt de twee allerlaatste tickets voor het uitverkochte concert van Kido van der Graaf in Avos.
1: Vet.
0: Nou, laten we ze toch maar gewoon cadeau doen aan iemand.
1: Ja, joh.
0: Bellen we iemand? We doen.
1: Ja, we gaan even iemand bellen.
0: Okay, leuk.
2: Hoi, ik ben Barbara.
0: Hey Barbara, met Radio Noordzee. Goedenavond.
2: Ha, goedenavond.
3: Hoi.
0: We storen je toch hopelijk niet met iets?

0: lastig, maar het lijkt me gewoon een superleuk, geweldig feestje.
1: Ja.
0: In de AFAS van Guido van der Graaf.
1: Ja. En met wie zou je gaan?
0: Nou, ik zou eigenlijk met mijn vriendinnetje gaan, maar die gaat al met haar man.
1: Nou.
0: Die hebben al tickets. Dus ik ga even kijken wie ik anders mee kan nemen. Dus, maar dat komt vast helemaal goed.
1: Als helemaal niemand meer wil of kan, dan doe je maar een beroep op een van ons.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dat is altijd goed. Dat ga ik onthouden.
1: Jij gaat op vrijdag 27 november naar Mokka!
0: Nou, ik ben er helemaal blij mee, jongens. Bedankt.
1: Jij bent erbij, Kieder van der Graaf in AFAS Live. Dankjewel en een goed weekend.
0: Ja, nou, jullie ook, mannen. Bedankt.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een

0: Graaf Kanteloupemeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin. Mooi wonen.
17: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: 6:30 vanavond, vannacht op de meeste plekken wel droog. Opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog met in het noorden en oosten geregeld wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en is daar toch weer regen.
19: Oh, dat is niet goed. Ja, die moeten de bietjes verplanten.
18: Nee, dat is niet goed. Het wordt tussen 17 en 19 graden.
20: Radio Noordzee, verkeer.
21: Na de drukke vrijdagmiddagspits zijn er nog 10 vertragingen over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg, 36 minuten. De vertraging, de A12 Arnhem-Oberhausen voor...
22: Duitsland!
21: Eindelijk, daar was hij weer, een kwartier. En de laatste is de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Science Park. Daar is je een ongeval gebeurd, de vertraging daardoor is 36 minuten.
20: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit... is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
18: Hey Celine, goedenavond.
23: Hey, goedenavond.
18: Jij bent
21: dan weet je dat het vrijdag is, hè?
23: Ja, dan weet je dat het vrijdag is.
18: Jij bent wel de laatste ster die het huis binnenkomt wandelen.
23: Nou, maar niet
18: de
23: minste.
18: Het was een komen en gaan.
23: Ja?
18: We begonnen met,
23: wie zijn we allemaal voor gegaan?
18: René Vroger en Waylon.
23: Oh, daar noem je er twee.
18: Frans Duits.
19: Fransie.
18: Ja. Gully, die doet Ruud Gullit na. Dat is een act.
19: Die heeft met Thomas...
18: Dat was heel leuk. Naast Estelle Cruijff ook.
23: Ja, ja.
18: Verder, wie hebben we nog gehad?
19: Orgel Joken.
18: En Orgel Joken.
23: En Martijn
18: Fischer.
23: Ik had gewoon eerder moeten komen. Dus.
0: En nu jij nog.
2: En dus, de beste.
0: Ja, het beste. Laatste, hè? Waarom altijd tot het laatste?
2: Huismans.
23: De pressure.
0: We hebben je van de week nog even gefeliciteerd overgezet.
23: Dank je.
0: Dus gefeliciteerd, Serien.
23: Ja, dank je.
0: Met jouw verjaardag.
23: Was fantastisch.
0: Vanavond 22:50 naar de Oranje Zomer. Wat gaat er gebeuren?
23: Zeker blijven kijken dan, want... ik kom er niet eens uit. Nee. De tattoo-machines van de oudste shop van ons land... de oudste tattoo-shop van ons land, die zijn gejat. En dat waren echt hele mooie vintage tattoo-machines. En er is een emotionele oproep van de zoon van de eigenaar, Eddie... Ja. Die heel graag wil die dingen worden teruggepakt.
21: Hoe oud zijn die dingen dan ongeveer? Waar hebben we het dan over? Ze
23: komen echt uit de jaren 60 of zo.
21: Oh.
23: Dus die wil je wel terug hebben.
21: Ja, natuurlijk.
23: Het was ook bedoeld om ze in een museum te zetten. En ze waren van zijn overleden vader geweest. Dus,
21: emotionele waarde.
23: Ja. Dus we moeten kijken, want misschien weten we er iets van.
0: Oké, okay, dan gaan we
23: vanavond. Kunnen we tippen.
0: In. Heb jij een tattoo eigenlijk?
23: Of? Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks.
23: Oh. Nee, jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee.
23: Nicola, jij?
2: Ik zit midden in het weglezen, principe.
13: Ja, dat is van de week de eerste keer lezen. Ja, ik ben er niet zo blij mee.
21: Doet het pijn?
13: Ja.
23: Wat heb je dan? Wat had je dan?
13: Ik heb een wijnglas met daaronder nog eentje dan.
23: Nee,
13: twee keer gedaan toen ik dronken was.
23: Dat meen je niet.
13: En mijn ex had er ook een. En dan konden we met elkaar proosten als je begon. Het begon zo leuk.
0: Lijkt jou dat een goed idee, Salim?
23: Het lijkt me een beetje een 1 aprilletje dit.
21: Het is echt waar.
23: Wacht even. Ja, laat maar zien.
0: Oké.
23: Zijn broek gaat wel echt uit nu.
21: Hier.
23: Oh, je meent het. Oh, echt? Wist ik helemaal niet, Nicola.
13: Nee.
23: Wat een goede tattoo. Nou, waarom al in bed? Dat is hilarisch.
0: We hebben ook weer gehad.
23: Ja.
0: Wat hebben we nog meer gedaan?
23: We komen op zo'n gekke dingen. Nou goed, het ging over Hart van Nederland. Natuurlijk volgen we het WK op de voet. Oranje in Amerika. Maar we hebben nou wat leuks. We hebben waarschijnlijk degene die het WK-gadget heeft bedacht. Die zijn we op het spoor.
0: Wat
23: ja, ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat is kijken vanavond. Maar we hebben al de AHW-kamerjas. Die hebben we al gezien. Ja. En de Jumbo, wat was het?
13: Juichjek.
21: D-reis uit een handdoek.
0: Ja.
23: Precies, maar dit meisje die maakt het ook nog eens allemaal zelf. Dus allemaal handmade. En het is heel gaaf.
0: Oké, dat gaan we zien vanavond.
23: Ja.
0: En tenslotte, nog eentje of ben je er doorheen?
23: Dit was het.
0: Oh, dit was hem.
23: Voor de rest zedenzaken en
21: die dingen. Dat is
23: ook leuk, hoor.
0: Ja. 22:50 vanavond, onder andere met jou, Roselien. Dankjewel en een mooie avond, hè?
23: Ja, jullie ook.
0: Hoi.

0: Roxy Dekker bij Radio Noordzee en Casual. Ja, met twee hits vandaag in de show van het WK. Van en orgeljoker Martijn Fischer en Gulli.
1: Gulli.
0: Ja, gaat het toch wel een beetje kriebelen?
2: Ja, het begint nu wel te leven.
0: Vijf dagen, jongens. Dan gaat het echt beginnen.
1: Zin in.
0: Ik weet niet of iemand al een pak oranjevla heeft gesignaleerd in de supermarkt.
2: Nee, ik ben wel even naar de supermarkt gegaan. Even kijken of er al wat oranje dingetjes waren. De oranje tompoesen zijn er nog niet. De oranje donuts heb ik ook nog niet zien liggen.
1: Heel veel merchandise van die juichjassen.
2: Vooral
1: zo,
2: dat, ja. Maar de sinaasappelvla, nee, maar nog niet.
0: Bas Nijhuis zei het eerder vandaag ook al. Dat het nog niet heel erg leeft of zo op de een of andere manier.
1: Het begint wel, hoor. Begint ook bij ons, de horeca, die krijgen alle vlaggetjes en zo nu.
2: Maar hoe gaat het eigenlijk in de Marktweg in Den Haag?
0: Nee, ja, maar die zijn helemaal klaar
2: die
0: voor.
2: Die zijn er klaar voor?
0: Ja. Die hebben 65 kilometer aan vlaggetjes. En tientallen gevels en woningen zijn volledig bedekt met oranje zeilen en spandoeken. Dus,
1: dan de eerste ronde niet overleven.
0: De Marktweg, dat is prima in Den Haag. De postbode bezorgt de postman met een lasbril op. Ja, permanente nestvliesbeschadigingen te voorkomen. Dat is echt niet normaal wat daar elk jaar gebeurt.
2: Bizar.

0: op de achterbank.
1: Nieuwe muziek op Radio Noordzee van Tessa June en Achterbank. Hé, hey, kijk nou, joh.
2: Nou, wat?
1: Ja, 7:10.
2: Nu al?
1: Ja.
2: Het is echt... Normaal gesproken 3 uur kunnen ook wel eens... Ik heb dat hier nooit, dat het heel lang duurt of zo. Maar vandaag met Frans Duits, Martijn Fischer, Orgel, Joke, Gully... alles in iedereen erbij, Welen, René Vroger. Het voelt alsof we hier net 5 minuten zitten.
1: Ik dacht inderdaad net, ik kijk even op de klok... het zal misschien 4:15 zijn, maar...
2: Maar mooi niet.
1: Nee. Het is bijna 7:50, dus tijd om de pijp heel voorzichtig aan Maarten te geven, denk ik.
3: Dat zou je kunnen doen.
1: Je hebt...

0: De nep-shirts voor het WK voetbal Nederland overspoelen inmiddels.
1: Oh.
0: Ja, als je er ook naar kijkt, weet je, naar die nep-shirtjes. Je ziet het eigenlijk altijd wel, hè?
1: Ja.
0: De KNVB-leeuw lijkt na één regenbui meer op een verdronken huiskat dan een KNVB-leeuw. Dus ja, daar kun je het ook wel een beetje aan zien ook.
1: Maar ja, goed, als je er 70 euro mee bespaart.
0: Ja, waarom niet?
1: Nee.
0: Doe je dat gewoon. Zeg maar.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker!
6: Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de derde tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De twee waren ook al het snelst in de eerste training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
11: Boost yourself.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je

0: Radio Noordzee.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
3: mooi wonen. Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Menzik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: 11!
17: GWC!
16: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moesten we de poep mengen. Ah! Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste

0: Huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Attentie, attentie, al het ABS opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis.

0: Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
6: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow.
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ik wil als Dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K ledscreen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan €4.000 per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week...

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst?

0: Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Deze week shop je veel dekbedden met prins al vanaf €29 op celesta.nl.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
17: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
16: Radio Noordzee.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Fijne verjaardag.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw vakantie.

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Goedemorgen.
8: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Borsato,
1: Hanna May, Mara Julia
0: en Yves Berendsen
1: staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
0: Zorg dat je erbij bent.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.

0: nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.